NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, vanavond om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Europese voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Gisteren maakte ik een blunder toen ik jazzcomponist en saxofonist Andy Scott verwarde met een andere Andy Scott. Namelijk de rockgitarist van de jaren 70 band The Sweet. Fout, appte iemand meteen met kapitalen. Van het zoet naar het zuur, zullen we maar zeggen.

0: prachtige klanken gefabriceerd door sopraansaxofoniste Jazz Gillum. Dat is muziek van Philip Glass. Goedemorgen. Het is woensdag 29 juli, nu al buiten tegen de 20 graden. Hoed je allemaal voor een zeer warme, oftewel tropische dag. En dan vooral in het zuiden, begreep ik. Welkom bij de ochtend, waar nieuws en muziek hand in hand gaan. Waar openen de kranten mee? Nou, trouw met de oorlog tussen VS en Iran. Trump heeft nog twee opties over voor Iran. Escaleren of afdruipen. Dat is de kop. En NRC opent met de bouw van chipmachines in China. En dat zet grote stappen in die bouw. En Amerikaanse politici dringen erop aan de Chinese chipindustrie nog verder af te knijpen. En die nieuwe regels uit de VS zouden ook onze ASML kunnen raken. En het AD heeft een foto van een natuurbrand in Spanje. Vuur langzaam onder controle is de kop, maar het gevaar is nog niet geweken. Nou, hier zeker alles onder controle in de studio van NPO Klassiek. Met technicus Ian Young en regisseur Teun Faber, die ook nog de muziek heeft uitgekozen. Tropische klanken vanochtend. Teun, goedemorgen.
1: De tropische klanken zeker. Dus het wordt heet onder onze voeten.
0: Maar ook verkoelend waarschijnlijk, toch?
1: Ja, nou, we hebben onder andere de vuurvogel en de foyersymfonie. Dat stond nog los allemaal van het tropische weer. En misschien gaan we ook smelten bij gezang uit de 13e eeuw.
0: Wat vind je dat weer mooi aan elkaar te knopen. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

Muziek van Andrea Zani uit zijn concert voor cello en orkest hoorde in het derde deel. Door de familie Gabetta uitgevoerd. Sol Gabetta, de celliste, samen met de Capella Gabetta onder leiding van Andres Gabetta. Combinatie van tonen die een vorst aanspreekt. Dat is de opgave van het cryptogram van vandaag. Combinatie van tonen die een vorst aanspreekt. Nou, jullie weten het allemaal, tot 8:45 kan je de oplossing insturen, opsturen, inspreken via de NPO Luister-app of mailen naar deochtend@kro-ncrw.nl. En de prijs, felbegeerde prijs, want dat merkten we gisteren ook al. Ik wil wel die dubbelwandige beker met de ochtend opschrift. Dus ga er maar weer voor. Veel succes.

0: Air de Karpatos heet het stuk van Dinos Constantinidis. En gespeeld door Dane Papamateou, Matske viool. Ik moet al hem denken aan Theo en Thea, of wat is. Die dan papa, ja, die dan Grieks gaan praten. En Oe Matske, die speelde de piano. Precies 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Jolanda Bosman. Ze werkt als bestuursrechter in Den Haag. Schrijft ook over haar werk, gebundeld in de boekjes Toga Talks. Goedemorgen, Jolanda.
1: Ah, goedemorgen, Andrea.
0: Ja, want wij kennen elkaar, dus kunnen tutoyeren. Wat voor nieuws heb je eruit gehaald? Waar wil je over praten?
1: Nou, Andrea, waarschijnlijk heb je er ook over gehoord. Het verhaal gaat dat Madonna zaterdag naar de Canal Parade in Amsterdam komt.
0: Ik hoorde dat gerucht.
1: Het is niet formeel bevestigd. Maar ik dacht, op deze hele warme dag zou het wel eens hot nieuws kunnen zijn. En ik dacht, ik ben dit keer het nieuws voor. Madonna, dat heeft gisteren een opvallende, beetje mysterieuze boodschap gedeeld op sociale media. Een afbeelding met de Nederlandse tekst: ik heb iets waar ik over wil praten. Moet natuurlijk zijn, ik heb iets waar ik over wil praten. En van Madonna is bekend dat ze sociale media gebruikt om nieuwe projecten of optredens aan te kondigen. Dus er wordt gesuggereerd dat zij mogelijk naar de World Pride in Amsterdam komt.
0: Zo.
1: En bedacht ik bij mezelf, dat zou ook nog niet zo gek zijn. Want Pride Amsterdam is door de Raad van Cultuur onlangs voorgedragen bij UNESCO als werelderfgoed. En het is dit jaar zelfs World Pride in Amsterdam. Elke 2 jaar is dat geloof ik in een andere stad.
0: Ja. En, maar je dus zei, het zou niet zo gek zijn, heeft Madonna dan een link met de UNESCO-organisatie? Of?
1: Nou ja, werelderfgoed, de wereldkampioenschappen zijn net achter de rug, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, een groot podium.
1: Nou ja, dat het een groot podium heeft, dat het Amsterdam en ook Nederland overstijgt.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik ben heel benieuwd en dat zou me eerlijk gezegd ook niets verbazen.
0: Nee, goh, dat zou wel wat zijn, ja. Ja. En ik begreep dat er ook een rechtersboot meevaart, Jolanda. Vertel.
1: Ja, vorig jaar, we hebben natuurlijk, iedereen weet dat, de politieboot, roze in blauw, de brandweerboot, de fancyboot en veel meer. En vorig jaar, dus 2025, voer voor het eerst een rechtersboot mee met de Canal Parade. En de boodschap was om duidelijk te maken dat de rechtspraak er voor iedereen is.
0: Ja, ja.
1: En staat voor fundamentele waarden als gelijkheid, vrijheid en verbod van discriminatie. En het leuke was, ik weet niet of je het vorig jaar hebt gezien, de rechters en de juristen en andere medewerkers, die hadden witte en zwarte t-shirts aan met daarop We Love Justice. Het is ook de rechtvaardigheid van denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.
0: En zat jij ook op die boot?
1: Ik zat niet op die boot, maar ik keek wel langs de kade toe.
0: Ja.
1: En op de ene kant van die boot was artikel 1 van de grondwet afgedrukt. Hè, dus ieder is voor de wet gelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of welke grond dan ook. En op de andere kant stond artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het EVRM, met hetzelfde eigen verbod van discriminatie.
0: Ja, ja.
1: En het grappige was, op die boot stond ook een 4 meter hoge opblaas. Vrouwen, justitia. En dan zag je die af en toe neergaan als de boot weer onder een brug door moest.
0: Oh ja, dat weet ik nog wel. Ja.
1: En dit jaar.
0: Ja, ga door.
1: Ja, door. Vaart Iris Justitia mee. Nou, ik las erover. Het is van het regenboognetwerk van de rechtspraak. Met als titel dit keer Unity in Justice. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de boot eruit gaat zien. Dan denk je, zou het een roze vrouw justitia zijn? Of een justitia in regenboogkleuren?
0: Ja.
1: En dat is, ik heb het opgezocht, boot nummer 75. Dus misschien wel leuk voor de mensen om te gaan kijken. En ik zag op de site van de Pride daarover staan dat rechtspraak is natuurlijk onafhankelijk en onpartijdig. He, dus je zou ook kunnen zeggen, ja, moet je dat dan wel doen?
0: Ja.
1: Maar staat er dan ook, dat betekent niet dat ze onzichtbaar is. De rechtspraak is ook belangrijk, staat er voor een goed functionerend rechtsstaat.
0: Ja. Ja.
1: En de medewerkers van de rechtspraak werken eraan om gelijke behandeling te waarborgen, ongeacht wie je bent, weer mm-hmm. hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of van wie je houdt.
0: Ja.
1: En dan denk ik, het is belangrijk, dat staat er ook. En juist nu, Denk aan de aanslag bij Pride in Berlijn. Om bij de World Pride juist in Amsterdam te laten zien dat de rechtspraak voor iedereen is. Je hebt die gelijke behandeling, respect en rechtvaardigheid voor iedereen.
0: Ja, duidelijk verhaal.
1: En dat vind ik toch een mooi gegeven.
0: Ja. Ja, nee, ik begrijp ook dat misschien ook mensen denken, ja, maar dan laten ze hun oren meer hangen aan en hebben ze meer voorkeur voor de regenbooggemeenschap. Maar je hebt het duidelijk uitgelegd dat nee, we zijn zichtbaar en we zijn er voor iedereen. Dat is de boodschap, hè?
1: Precies, dat denk ik dat belangrijk is. Ja. Toevallig had ik in een van mijn eerste boekjes ook het regenboogbefje genoemd, daarover geschreven. Dat was toen in corona, geloof ik, dat ik tijd dat er geen... botenparade was. En ik dacht, ik vind het leuk om erover te fantaseren dat er dan een rechtbankboot was. En de tekenaar, de illustrator, heeft toen iedereen in toga getekend met een regenboogbefje.
0: Nou, en het is uitgekomen. Jolanda, jij wilde van Henry Purcell O Solitude laten horen, maar door iemand gezongen die jij kent. Vertel.
1: Ja, net als vorige keer, Nicole Jordan. Ja. Sopraanzangeres. En ook muziekpsycholoog die tijdlang in Nederland heeft gewoond en gewerkt. En nu weer terug is naar Canada. Maar ik vind dat prachtig om haar te horen. En op de piano is Celia Garcia.
0: Ja.
1: Die ook bekend is voor mij.
0: Ja, nou leuk. We gaan het nu draaien. O Solitude van Henry Purcell. Jolanda Bosman, rechter in Den Haag. Dankjewel.
1: Andrea, jij bedankt. En nog een goede dag. En ik hoop dat het nieuws uitkomt.
0: Madonna.
1: Van Madonna.

keuze van onze ontbijtgast, rechter Yolanda Bosman. Dit was Oh Solitude, My Sweetest Choice van Henry Purcell, gezongen door sopraan Nicole Jordan en begeleid door pianiste Celia Garcia.

0: Het derde deel, een menuet uit de eerste symfonie van Louise Farranque, uitgevoerd door het Insula Orchestra onder leiding van Laurence Equilbé. 1:08, tijd voor het nieuwsbulletin. Bij een zeer grote brand bij een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen is 1 iemand gewond geraakt. Alle 20 jongeren die in de instelling verbleven en hun begeleiders zijn tijdens de brand geëvacueerd. De gewonde persoon is 1 van de jongeren. De brand sloeg aan zowel de voor- als achterzijde van het pand uit en sloeg over naar bomen in de directe omgeving. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand omdat er campings in de omgeving liggen. 185 kinderen die in een nabijgelegen tentenkamp verbleven zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. De gesprekken van de Amerikaanse president Trump met de Oekraïense premier Zelensky en de Israëlische minister-president Netanyahu hebben weinig nieuws opgeleverd, vertelt correspondent Rudy Bouwman in Nieuwsuur.
1: Het Witte Huis en Trump hebben nog niks van zich laten horen. Ze moeten het even doen met een post van Zelensky op X. En daarin zegt hij dat hij de licenties heeft besproken voor het maken van Patriot-raketten. Je weet, Trump heeft toegezegd dat Oekraïne die voortaan zelf mag produceren met Amerikaanse kennis. Zodat het land niet meer zo afhankelijk is van de Verenigde Staten, die raketten zelf ook hard nodig heeft in het Midden-Oosten.
0: En dat blijkt, want de VS bombardeerde afgelopen nacht samen met Saudi-Arabië pro-Iraanse milities in Irak. De regio Twente heeft minister Vincent Karremans om financiële hulp gevraagd nu het Twentekanaal voor onbepaalde tijd dicht is voor de scheepvaart. Op Radio 1 vertelt Theo van Raay van de gemeente Deventer dat de haven het daar nu extra druk heeft.
2: De haven heeft naast de functie voor de Deventerbedrijven de afgelopen dagen ook een functie gehad voor het Twentekanaal. Dus we hebben extra overgeslagen in Deventer om toch zo dicht mogelijk bij het Twentekanaal ook de goederen te krijgen. En dat zal de komende dagen nog zo blijven. Ik verwacht vandaag en morgen nog wel schepen, maar daarna dan wordt het rustiger.
0: Volgens belangenorganisatie Twente Board zijn de economische gevolgen van de afsluiting aanzienlijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer over water. Ze hebben nu onder meer te maken met extra transportkosten. Ander waternieuws dan. De Akkermer Jol was bijna verdwenen. Totdat een aantal liefhebbers uit het Friese dorp besloten om het varend cultureel erfgoed te redden. Bij Omroep Friesland vertelt voorzitter van de Kersverse Stichting tot behoud van de Akkermer Jol waarom.
3: Het verhaal gaat dat deze jol is ontstaan omdat Albert Wetman dacht, toen hij een schouwtje voor de deur had liggen, ik wil iets moderners. En hij had dus een idee van wat is een moderne boot. En dat was dus deze jol. En toen ik als klein jongetje hier op de poelen zeilde, zag je ze al van ver. Oh, dat is Akkermer Jol, daar wil ik naartoe. Dus dan voer je erop af.
0: De stichting is eigenaar van 9 Akkermer Jollen. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage mogen leden van de stichting zeilen in het goud van Akkrum. Zoals dat heet. En weer een verkeerkrechtje van Niels Erkens.
4: Zonnig en droog vandaag. En op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Met temperaturen tussen de 29 graden in het noordwesten en plaatselijk 35 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij staat ook nog eens weinig wind. Op de weg niet zo gek veel aan de hand. 11 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 4 kilometer. Kost je een kleine 10 minuten extra. Er wordt aan de weg gewerkt.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Een van de moments musicaux voor piano van Frans Schubert door de beroemde Schubert-vertolker Alfred Brendel. Prachtig, Teun. Ja, deze platen had mijn moeder altijd ook met Brendel. Dus ik herken het helemaal.
1: Ja, en zij speelde het altijd op de piano,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, mijn moeder deed ook veel Schubert, Chopin en Bach.
1: Ja.
0: Maar ik wilde jou even spreken. Hadewieg van Brabant komt er nu aan. Wat gaan we horen?
1: Ja, veel mensen zullen misschien wel eens van Hildegard von Bingen hebben gehoord.
0: Zeker.
1: Zij was een 12e eeuwse mystica en componiste. Maar wij hebben ook onze eigen Hildegard. Dat was namelijk Hadewig van Brabant. En zij was een 13e eeuwse mystica en componiste. En nu is er net een nieuwe cd verschenen met muziek van deze Hadewig. En dan waan je je wel direct een beetje in van die New Age spiriwiri sferen, maar het is uitgebracht op een heel serieus label.
0: En 13e eeuw, hè?
1: En 13e eeuw, ja.
0: Old age, ja.
1: Dus als je goed luistert en aandachtig luistert, ga je het misschien wel mooi vinden.

0: Reacties op de app zijn een beetje wisselend op deze 13e eeuwse Hadewig van Brabant van het album Grote Minne. Die tijd vernieuwd met zinnen jaren door Voca mee uitgevoerd. William zegt leuk, ik ben een groot fan van Hildegard, maar deze Hadewig heeft ook bijzondere klanken. Geweldig, wat een ontdekking, zegt Ernest. En Linda, op deze manier is het niet helemaal mijn smaak. Ik mis toch de ijlheid en hoeveelheid stemmen. Ja, zo zie je maar weer. Maar het is wel leuk om dit weer eens een keer of eens te horen. En ondertussen zijn we toe aan het krantenoverzicht. En dat lees ik samen met Niels.
1: De Telegraaf schrijft dat er op en rond luchthaven Schiphol bijna 4000 vacatures openstaan. Dat er een tekort is aan beveiligers en bagageafhandelaars, dat was al bekend. Maar uit een analyse van de Nationale Vacaturebank blijkt dat er ook vraag is naar administratief personeel en schoonmakers.
0: Schiphol verwacht deze zomer zo'n 13 miljoen reizigers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen Schiphol-medewerkers. Volgens CNV-bestuurder André Quist lopen beveiligingsmedewerkers op hun tandvlees. Om het tekort aan technici op te vangen zijn alle verloven ingetrokken, dat meldt de vakbond voor luchtvaarttechnici.
1: Voor het tweede jaar op rij trekken universitaire lerarenopleidingen meer nieuwe studenten. Er waren niet eerder zoveel aanmeldingen, meldt NRC. Die universitaire PABO ontstond zo'n 20 jaar geleden. Steeds minder VWO'ers kozen toen voor de HBO-PABO omdat ze die niet uitdagend genoeg vonden.
0: De 18-jarige Sam Thuis begint komend schooljaar op de universitaire PABO. Hier leer ik niet alleen lesgeven, maar ook theorieën over het geven van les, vertelt hij in de krant. En dat leer je niet op de traditionele lerarenopleiding en daarom heb ik daar niet voor gekozen. Dan was ik wat anders gaan studeren en later misschien zij-instromer geworden.
1: De funderingen van bijna 800.000 huizen kunnen binnen 25 jaar tot problemen leiden, waarschuwen deskundigen. Het komt door lage grondwaterstanden en klimaatverandering. Begint onze volgende wooncrisis onder de grond, vraagt het AD zich af.
0: Vereniging Eigen Huis heeft eind mei een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de vereniging staat Nederland aan de vooravond van een ingrijpende funderingscrisis. Hierdoor dreigen hele wijken te verzakken. Maar er kwam geen gesprek. Er is te weinig animo en andere zaken kregen voorrang.
1: In de Volkskrant aandacht voor de droogte. Ook de gewassen snakken naar regen. De krant ging kijken bij een Zeeuwse akkerbouwer die al 12 jaar werkt aan een bodem die water beter vasthoudt. Daar plukt hij nu met de droogte de vruchten van.
0: Akkerbouwer Maarten Jansen heeft zo een flinke lap grond in de buurt van het Veerse Meer. Hij voedt zijn land onder andere met een mengsel van stro en paardenmest. En hierdoor wordt de bodem een soort spons die het water beter vasthoudt. Aan de regen kun je niks doen, zegt de boer, wel aan hoe je ermee omgaat.
1: En sommige auto's hebben honderden deuken overgehouden aan het noodweer van eind juni. Ik kan erover meepraten. Een speciaal hagelcentrum in Hilversum worden ze nu één voor één hersteld. Een Trouw ging er langs. Alex Couperius staat er te wachten met zijn donkergroene Mini.
0: Met zijn duim en wijsvinger maakt hij een rondje van zo'n 3 centimeter. Zo groot waren de hagelstenen, zegt hij. Op de motorkap en op het dak van de auto zijn duidelijk ontelbare deukjes te zien. Binnen een paar minuten meet een high-tech hagelscanapparaat de schade. Het zijn er maar liefst 880, meldt de medewerker. Volgens mij is dat een nieuw record. Ja, dit is allemaal te lezen in de kranten van vandaag.

Dat was de beroemde klarinetist Martin Frust en hij speelde twee stukken van Antonio Vivaldi. Het cryptogram, dat geeft toch wel, en sommigen zeggen het is makkelijk en anderen weer niet. De opgave luidt combinatie van tonen die een vorst aanspreekt. Slotakkoord wordt een paar keer gezegd, dat is niet goed. Je hebt tot 9:15 en wat gaan we in het tweede uur sowieso doen? Nou, de zomers in Europa worden steeds extremer. Je leest er natuurlijk elke dag over en je ziet die verschrikkelijke beelden over die van die bosbranden. Hoe moeten we hier in de toekomst mee omgaan? Daar spreek ik straks een specialist over. Dat is rond 8:15 en rond 9:15 natuurlijk. Weer een groet uit. Een vakantieverhaal van een van jullie. En tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van, ik zat even te kijken hoor. Ja, van Maurice Ravel. Pavan pour une infante des feintes. Beroemd door Sean Schiebe. Op gitaar uitgevoerd. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. Ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamps waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreeser wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis, staat in een verklaring. Vreeser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is Vreeser de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm vandaag. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta! Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
9: ...50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
4: zaterdag dus die beroemde botenparade in Amsterdam. En het gerucht gaat dat Madonna komt. Maar een ander gerucht, nee, dat is geen gerucht, maar echt is dat er Oeteldonk een echte boot heeft. Oftewel Den Bosch met de carnavalsboot. Compleet met boerenkielen, Oeteldonker muziek en twee menshoofden.

Hoge kikkers. Want die boerenkielen, ja, dat staat voor gelijkheid. En dat is natuurlijk ook unity, het thema van die Pride. He, van student, van bakker tot popster. Dus zou Madonna misschien de Oeteldonker boot aandoen?

het zou toch wel kei gaaf zijn als Madonna in een boerenkiel gewoon op die boot zou komen. Zo, houdoe. Je hoorde ondertussen de polka uit de jazzsuite van Shostakovich. Goedemorgen, het is woensdag 29 juli. Ja, wat serieuzere zaak. Gisteren was de herdenking in Amsterdam, maar vandaag in Utrecht. Hè, onder de noemer Liefde overwint haat wordt er vandaag een minuut stilte gehouden op het Domplein in Utrecht. Om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag te herdenken. En u hoort het al in het nieuws, de PC in Franeker wordt vandaag gehouden. Deze kaatswedstrijd staat bekend als dé belangrijkste dag ter wereld onder de kaatsers. En je hebt nog tot 4 uur de kans om iets te kopen op de veiling van bijzondere kleding en requisieten van het afgelopen WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De opbrengst van deze veiling gaat naar een fonds van de FIFA voor hulp aan kinderen. Ja, en de zomers in Europa worden steeds extremer. We zien natuurlijk overal die verschrikkelijke branden. Hoe kunnen we hiermee leren omgaan? Is dit te voorkomen? Ik spreek straks een expert hierover. En rond 9:15 natuurlijk één van jullie vakantieverhalen. Daartussendoor heel veel mooie muziek. Dus welkom bij het tweede uur van de ochtend.

0: Uit de sonate voor twee violen en basso continuo hoorde je van Georg Friedrich Händel, hoorde je deel 3, Passacaglie, door La Cetra, barokorkester Basel. Ik ga zo praten met klimaatwetenschapper en bosbrandenexpert. En daarvoor hoor je, ja, Teun, ik ga even naar jou, want dit meld je al rond een uur of 7. Dit is een vurige muziek.
1: Ja, een deeltje uit De Vuurvogel van Stravinsky.
0: Ja, dat moest natuurlijk.
1: Ja, een vurig balletje.

0: Nee, ik ben niet in de buurt van Branden, maar het is wel hier aanzienlijk warm en heel droog geweest. En dat zien we eigenlijk in heel Europa.
1: Ja.
0: En dat verhoogt ook zeker het risico. We gaan nu de vierde hittegolf eigenlijk in. En de combinatie van hitte, droogte en sterke wind met de verdroogde vegetatie van de afgelopen maanden maakt alle natuurgebieden in Europa, ook in Nederland, heel kwetsbaar voor natuurbranden.
1: Ja, want hoe ontstaan ze? Er zeggen ook mensen, ja, je hebt ook gewoon pyromanen die dat dan leuk vinden. Ja, je gelooft het bijna niet. Maar wat is jouw, wat wijst jouw onderzoek aan hoe ze dan meestal ontstaan, die branden?
0: In Europa ontstaat ongeveer 90% door de mens. Dat kan per ongeluk, expres of door nalatigheid.
1: Ja.
0: En hier moet je eigenlijk aan nadenken over bijvoorbeeld een sigarettenpeuk die niet goed uit is.
1: Ja.
0: Maar het kan ook bijvoorbeeld een treinspoor zijn waar vonken voorbij komen van een voorbijrijdende trein.
1: Ja, ja.
0: En dan als daar dan de vegetatie in de berm niet goed weg is gehaald, zou dat zo in de brand kunnen vliegen.
1: Zo, dus het hoeft inderdaad maar een heel klein vonkje te zijn, hè? En dan is het eigenlijk al mis. En is het, hoe komt het eigenlijk dat er nu zoveel branden? Je zei het al, hè? Omdat het extreem vroeg al droog is en warm. Of zijn er nog andere elementen?
0: Ja, we zien eigenlijk meerdere dingen. We hebben een natte winter en eerste paar maanden van het jaar gehad, waardoor er heel veel vegetatie is gegroeid.
1: Ja.
0: En als je dus ook kijkt met satellietbeelden, wat ik veel doe, zie je in begin mei dat Europa heel, heel goed groen is.
1: Aha.
0: En vervolgens hebben we een hele lange periode van droogte. En is deze vegetatie helemaal verdroogd. En als je nu zou kijken, ziet heel Europa er helemaal geel en bruinig uit.
1: Ja.
0: Wat betekent dat alle water uit alle planten verdwenen is. En doordat er heel veel begroeiing was in de winter, hebben we nu juist heel veel brandstof.
1: Ja.
0: En als er dan die samenkomst van hitte, droogte en sterke wind van het moment en een kleine ontsteking kan normale brand in een onbeheersbare brand doen veranderen.
1: Ja, ja. Nou is het daar inderdaad allemaal onbeheersbaar, maar iedereen maakt zich ook wel, of mensen zoals Gerrit Hiemstra, zich zorgen bijvoorbeeld over onze Veluwe. Hebben we niet voordeel van al het water in en om ons het land? Hoeveel zorgen moeten we ons maken?
0: Nou, in de nieuwsberichten heeft u ook wel gezien dat in Nederland hebben we op dit moment ook een droogte.
1: Ja.
0: En een watertekort. En daarmee droogt ook onze vegetatie in de natuur uit. We moeten dus zeker bewust zijn van het feit dat een bosbrand ook in Nederland plaats kan vinden.
1: Ja.
0: Een goed voorbeeld is eigenlijk een paar maanden terug rond het Harde op een militair terrein.
1: Ja.
0: Waarna een lange periode van droogte, bij een explosieve oefening van het leger,
1: ja,
0: een bosbrand is ontstaan, of een natuurbrand.
1: Ja, maar ja, daar dachten wij, de gewone mensen, ook wel oliedom, toch? Om daar te gaan schieten. Maar goed, hoe keek jij daarnaar?
0: Ja, nou, het is inderdaad met die omstandigheden niet heel verstandig om dan zulke soort oefeningen plaats te laten vinden. Maar een voorbeeld van hoe het per ongeluk zou kunnen ontstaan.
1: Ja.
0: Dat is nooit intentie geweest. Maar het is wel een menselijke brand.
1: Ja.
0: En je gaat in de toekomst gaan we steeds vaker zien dat we deze droogte en hitte in de zomers hebben.
1: Ja.
0: Waardoor we misschien ons landgebruik in de Veluwe of de Utrechtse Heuvelrug moeten gaan inrichten. Zodat als een bosbrand of natuurbrand ontstaat, dat deze niet heel veel schade zou kunnen aanrichten.
1: Ja.
0: En je kan daarbij denken bij stukken natuur weg te halen door te kappen of te begrazen. Maar ook preventieve branden. Klinkt heel raar, maar dan in het voorjaar, wanneer de condities niet zo gunstig zijn, een stukje natuur weg laten branden door de brandweer.
1: Ja.
0: Zodat er eigenlijk een soort gat ontstaat.
1: Ja.
0: En de brand niet verder kan groeien dan een bepaald stukje bos.
1: Ja. Dat die brand in ieder geval een doodlopende weg ingaat. Duidelijk, dankjewel Max van Gerwink, klimaatwetenschapper aan Wageningen Universiteit en expert op bosbranden. Ik wens je nog een mooi werkbezoek in Italië. Dankjewel.

0: Van Stravinsky hoor je natuurlijk muziek uit De Vuurvogel door het Boedapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Ja, daar gaan we het over hebben. Al dagen zijn we eigenlijk, wordt het nieuws beheerst door die natuurbranden in Frankrijk, in Spanje. Zijn nog steeds niet helemaal onder controle. Schotland waren ze ook. Italië, ja, wie steekt ze aan? In Italië krijgt vooral de maffia de schuld. Kortom, die branden houden de gemoederen in Europa behoorlijk bezig. Klimaatverandering leidt bovendien tot steeds meer gevaar voor bosbranden. En hoe moeten we daar in de toekomst onze huizen en vakanties tegen beveiligen? En dat vraag ik aan klimaatwetenschapper Max van Gervink van de Wageningen Universiteit, gespecialiseerd in bosbranden en klimaatverandering. Goedemorgen, Max.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik begreep dat jij nu in Italië bent. Ben je in de buurt ook van branden? Want daar is het ook heel heet en daar brandt het volgens mij ook.

Het was deel 1 uit de Feuersymfonie van Joseph Haydn door het orkest van de 18e eeuw, leiding van Frans Bruggen. Cryptogram, laatste kans om die op te lossen. Combinatie van tonen die een vorst aanspreekt. Dat is de opgave van Varen. Is het niet? Je hebt nog een kwartier de tijd. En we gaan naar een lied van de Est Cyrillus Kreek met de mooie titel De zon zal u niet verschroeien, nog de maan desnachts.

0: Vox Clamantis zong, de volle maan zal u niet verschroeien. Nou, pas op vandaag, nog de maan des nachts. Ja, om vanaf 4:30 kan je die prachtige volle maan vandaag zien. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De aanval is het einde van een gevechtspauze die zeker 4 dagen heeft geduurd. Correspondent Tara Kenkhuis bij BNR.
1: Ik denk dat het in ieder geval laat zien dat Iran zichzelf heel sterk acht ten opzichte van de VS. Dat ze het zo lang kunnen volhouden en dat zij nog steeds denken dat ze het ook kunnen blijven volhouden. En daarom denken zij dat ze inderdaad, als ze de druk maar opvoeren, dan komt Amerika wel aan tafel, maar met een betere deal dan dat ze anders zouden komen.
0: Ook in Irak zijn afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger viel daar, samen met de strijdkrachten van Saoedi-Arabië, pro-Iraanse milities aan. Bij het Amsterdamse Homo-monument hebben duizenden mensen gisteravond de aanslag in Berlijn herdacht. Er werd ook opgeroepen tot actie, zoals te horen op Radio 1.
2: We kunnen leuk zichtbaar zijn, leuk feesten, maar we moeten wel wat doen.
3: Maar wat dan?
2: Nou, ik denk dat we meer bescherming moeten krijgen van onze medeburgers. Niet met je mond, maar ook doen. Ga elkaar helpen.
0: Vanavond is vanaf 7:30 ook een herdenkingsbijeenkomst op het Domplein in Utrecht. En daar zal de Utrechtse burgemeester Dijksma spreken. In Japan wordt nog druk gezocht naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Correspondent Anoma van der Veren bij de NOS.
4: Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht. Tegelijkertijd zitten ook bijna 40.000 huishoudens zonder stroom zo'n beetje. Niet heel handig, want er is op dit moment een hittegolf gaande van 34, 35 graden in dat gebied ook. En dan zitten er nog iets van 80.000 huishoudens zonder water. Dus ja, er is ook op andere plekken een hoop verwoest.
0: Op het zuidelijke eiland van Japan, Kyushu, zijn 13 doden geborgen. Dat aantal zal volgens de Japanse premier zeker nog oplopen. Meer vrouwen willen jager worden, meldt RTL Nieuws. Danielle Leeman van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging geeft een toelichting.
5: Omdat wellicht zij ook gewoon nu wel tot het inzicht komen dat juist die connectie die je hebt met de natuur je ook heel erg veel brengt. Juist omdat we zo aan schermen gebonden zijn.
0: In Nederland zijn ongeveer 28.000 jagers actief. En voor Weer en Verkeer is hier weer Niels Erkens.
6: In het noorden is er vanmorgen nog wat bewolking, maar verder schijnt de zon volop. Het wordt ook de warmste dag van de week. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten van het land. Er staat weinig wind, dus ook weinig verkoeling. Op de weg volgens de ANWB nu een kleine 20 kilometer aan file. Meeste vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost bijna 20 minuten extra, 4 kilometer file. Daar wordt aan de weg gewerkt.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was twee keer de geweldige pianist Lars Vogt. Je hoorde nu In tranen uit Op een overwoekerd pad van Leos Janacek. En daarvoor van Johannes Brahms uit het pianotrio. Het tweede deel met Christian Tetzlaff, viool en Tanja Tetzlaff, cello. En dus de Lars Vogt. Ik ga naar Teun. Teun, want we gaan even aandacht besteden aan een van de leukste podcasts van nu die net gemaakt zijn. Al dit wil meer klassiek. Ja, dus een beetje promotie voor natuurlijk mijn invaller Aldert Hunker. Maar het is echt, ik luister er een paar, het is zo leuk. Vertel, wat is het voor mensen?
1: Deze week staat weer een nieuwe aflevering online op al je podcastkanalen. En Aldert Hunker en collega Karel den Hertog nemen deze week de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi onder de loep. Nou, dat is natuurlijk een stuk dat iedereen kent. Maar het leuke is dat je in deze podcast allerlei bekende stukken hoort, maar met onbekende verhalen. En Karel dus is een geweldige verteller. Ja. En samen gaan ze er echt dieper op in. Ja. En om die muziek te ontrafelen. En het begin is al heel aanstekelijk.
2: Dit is Al dit wil meer. Klassiek. En vandaag praat ik met violist en dirigent Karel den Hertog over een stuk muziek dat echt iedereen kent.

0: zelfs de hond van de buren kent het. Hoe kwam jij ermee in aanraking, Karel?
1: Ja, iedereen kent het, maar ooit is het de eerste keer dat je het hebt gehoord.
0: Ja, dat hè?
1: En bij mij was dat, was ik een jaar of zes, zeven. Mm-hmm. En dan sliep ik nog niet. En dan stond de deur van de slaapkamer van mijn ouders stond open. Mijn moeder was aan het strijken of ze waren iets aan het doen. Of een beetje. En dan stond de tv aan. En er was in die tijd een reclame.
0: Ja?
1: En daar zat muziek bij. En als ik dat hoorde, dan sprong ik uit mijn bed. En dan rende ik naar de slaapkamer van mijn ouders. Want ik wilde dat horen. En dat was deze muziek.
2: Mijn vader zette dit ook op vakantie altijd op, ongeveer 's ochtends. En toch krijg je er nooit genoeg van, Teun. Dit is
3: nee, dat is ook het geheim van de muziek. Maar ik vind het ook prachtig dat beeld van die kleine Karel die uit zijn bed komt. En naar de
2: radio rent
3: om die muziek
2: geweldig
3: te horen. Maar het is ook heel mooi, want samen gaan ze ook echt wel dieper in op de muziek. En ze vertellen over de verschillende vogels, van tjiftjaf tot grote bonte specht tot koekoek, die allemaal voorbij komen. En ook nog een bijzonder dier.
1: Er wordt veel geslapen in de jaargetijden, bijvoorbeeld in de lente. En let goed op, er is één dier dat je wakker probeert te maken. Dus je hoort hier de slaap van de geitenhoeder.
0: Ja.
1: Je hoort het zachte ritselende bladeren. Dat zijn die... En welk dier is dit, hoor je?
0: Ja, de hond van de buren.
1: De hond van de buren, ja precies. Ja. En die wordt hier gespeeld door de altviool. En de altvioolisten hebben er niet.
3: Ja, dus die hond van de buren komt toch nog even terug.
2: Oh,
3: maar het is echt
2: goed.
3: Een heerlijke aflevering. Echt een aanrader om te luisteren.
2: En te vinden op alle podcastkanalen. Onder andere die van NPO Klassiek. Al dit wil meer klassiek.

0: even een hagelbui met die dikke hagelstenen. En je hoorde een deel natuurlijk uit de zomer van Vivaldi, de beroemde vierjaargetijden. En Amandine Beyer was de violiste. Groeten uit. Groeten uit, zo heet de zomerrubriek. Deze hele zomer hoor je in de ochtend jouw eigen vakantieverhalen. We vroegen je om bijzondere herinneringen. En dat kon van alles zijn. Kleine verhalen, ontmoetingen, een omweg, een misverstand. Vandaag hoor je wat Wigger Ponne overkwam. Hans Smit leest voor.
1: Ortes, mei 2026. Vannacht wordt het volle maan en ik overnacht in pelgrimsherberg Hotel de la Lune. Vandaag ben ik jarig. Bij een eenvoudig pelgrimsmaal hef ik mijn glas naar mijn rugzak. Er hangen twee schelpen aan, de jouwe en de mijne. Vandaag sluit ik onze wandeling af. In 2022 liepen we samen, gewapend met een pelgrimspaspoort, van Amsterdam naar Santiago de Compostela en Finisterra, het einde van de wereld. In jouw rugzak een tas vol pillen om jouw ziekte op afstand te houden.

Traag liepen we door de ene hittegolf naar de andere. Bij Bazas hielden bosbranden ons tegen. We namen de trein naar Ortez en liepen verder. Die overgeslagen 150 kilometer moesten we nog maar eens overdoen. Maar dat zat er niet meer in. Je werd weer ziek en je overleed deze lente. Nu liep ik onze laatste etappes alleen. Proost, mijn lief. Ik hou van jou. Op ons.

Het ontroerende vakantieverhaal van Wigger Ponne. Dank je, Wigger. En je hoorde natuurlijk de muziek van Claude Debussy, Reverie. Wat er en met de voetstappen aan gemonteerd is door Teun Faber. Wigger, je krijgt in ieder geval een bijzonder glas van de ochtend. Dank je wel voor je mooie verhaal.

Il Giardino Armonico was dat. En die speelde Le Plaisir uit de suite voor blokfluit en strijkorkest van Georg Philipp Telemann. Ja, een combinatie van tonen die een vorst aanspreekt. Die opgave die leidde tot Wilhelmus, fanfare, soeverein, akkoord, slotakkoord. Niet goed, maar ook heel veel goede antwoorden. Tirza de Jong, die schrijft ons vanmorgen, zoals bijna elke morgen, weer aan het genieten van de mooie muziek. En meestal weet ik het antwoord op de cryptische vraag niet, soms wel. Maar nu denk ik vrij zeker dat het antwoord sire is. Want si en re zijn allebei tonen. Ga alsjeblieft nog heel lang door met het programma, het cryptogram. Want ik vind het heel fijn om naar te luisteren. Ja, Tirza, wij vinden het ook heel fijn dat jij inspreekt of ons schrijft. Jij krijgt dat mooie glas, dat dubbelwandige glas, met de ochtend erop. Gefeliciteerd.

0: Veel mensen reageren op de app op het mooie ontroerende verhaal van Wigger. En daar deden we nog een schepje bovenop met dat beroemde Pierre van Barbara. Wat een heerlijk melancholiek nummer. Je zal maar Pierre heten, maar hier naast me staat Selma van Dijk. Prachtig, hè?
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Maar jij gaat door met de klassieken?
1: Ik ga zo door met de klassieken. En wat ik altijd zo leuk vind van klassieke muziek zijn de verbanden tussen componisten. En we hebben zo meteen een stuk van Johann Christian Bach. En die kende een componist die we allemaal kennen. Maar ik ga lekker nog niet zeggen wie het is.
2: Johann Sebastian.
0: Ja, andere Bach. Fijne dag.
3: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, vanavond om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
13: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: NPO Klassiek. Avro Tros.

Van harte welkom bij De Klassieke. We begonnen deze woensdagochtend met het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. En ze speelde het eerste deel van Symfonie Opus 18, nummer 4 van Johann Christian Bach. Deze jongste zoon van Johann Sebastian. Die werkte eerst in Italië, vertrok later naar Londen. En hij wordt dan ook zowel de Italiaanse als de Londense Bach genoemd. En een nog jonge Wolfgang Amadeus Mozart, die verbleef in 1765 in Londen en raakte daar toen bevriend met Johann Christian. Mozart had grote bewondering voor zijn muziek en bewerkte 3 sonates uit het opus 5 van Johann Christian tot klavercimbalconcerten. Nu muziek van Mozart zelf. Dit is het eerste deel uit zijn Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest.

Wilde Wrang op viool en Maxime Rizanov op altviool speelde samen met Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen het eerste deel van de Sinfonia Concertante van Mozart.

Abendlied uit de Geistliche Gesänge van Joseph Rheinberger, uitgevoerd door de Cambridge Singers onder leiding van John Rutter. Ja, we begonnen deze ochtend met de bijzondere band tussen Johann Christian Bach en Mozart. En we trekken die lijn nu nog even door met Mozart en Beethoven. Historici geloven dat de 16-jarige Beethoven in het voorjaar van 1787 naar Wenen reisde om daar les te krijgen van Mozart. Tijdens deze korte ontmoeting zou de jonge Beethoven geïmproviseerd hebben op een thema van Mozart, wat vervolgens deze legendarische reactie van Mozart zou hebben opgeleverd. Hij zei: let op hem, de wereld zal nog van hem horen. Nou, dat was een behoorlijk vooruitziende blik van Mozart. Ja, en die faam van Beethoven, die kwam onder meer door zijn derde symfonie Eroica. En daarvan laten we nu het derde deel horen.

0: kettingreactie.
1: En we zijn nog steeds aan het reizen. Zo gingen we van de trein weer terug naar de boot. Want gisteren klonk in de kettingreactie L'embarquement pour Citerre van Poulenc, waar luisteraar Babs duidelijk een scheepshoorn in dacht te horen.

even goed luisteren. Als het aan Freek Geldof uit Rotterdam ligt, dan gaan we nog even door op het water. En met een scheepshoorn. Hij schreef ons: als reactie op de vorige scheepshoorn zou ik willen voorstellen om uit de Istanbul-symfonie van Fazıl Say het vierde deel te draaien, waarin meisjes vrolijk op weg zijn met de veerboot naar de eilanden bij de stad. Zo duidelijk heeft een componist volgens mij die hoorn nog niet verklankt. We gaan er naar luisteren, Freek.

Het Borusan Istanbul Philharmonisch Orkest onder leiding van Gürer Aykal speelde het vierde deel uit de symfonie Istanbul van Fazil Say. Een suggestie van luisteraar Freek. Voortbordurend op dat thema scheepshoren. Ja, zijn er nog meer stukken waar we die horen in terugvinden? Of gaan we gewoon verder met een heel ander vervoersmiddel? Terug de trein in of misschien wel de lucht in. Denk weer met ons mee. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Je mag het daar ook inspreken. Of stuur een mailtje naar deklassieken@avrotros.nl.

0: in Bicicletta, muziek van Luis Bacalov voor de film Il Postino. En de componist dirigeerde zelf het Orchestra Sinfonietta di Roma. En op bandoneon hoorde je Hector Ulises Passarella.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Le Mélancolie van Ole Bull, op viool gespeeld door Eldbjørg Hemsing. En Christian Kloeksen dirigeerde de Arctic Philharmonic. Je zou toch maar binnen 2 weken tijd een 4-delige serenade voor houtblazers, 3 horens, cello en contrabas kunnen schrijven. Nou, voor Dvorak was dat een eitje. Hij componeerde het in het jaar 1878, nadat hij een moeilijke tijd had gehad. En deze serenade wordt dan ook wel gezien als het werk dat hem er weer bovenop hielp. Uit die serenade opus 44 zijn dit het eerste en tweede deel.

En dat waren de eerste twee delen van de serenade voor houtblazers, drie horens, cello en contrabas van Antonín Dvořák. Uitgevoerd door de Oslo Philharmonische blaassolisten onder leiding van Dimitri Jablonski. Ja, we gaan alweer richting het nieuws van 10 uur. En dat doen we met deze Vals de la Reine uit de karakteristieke walsen van Samuel Coleridge Taylor. Heel graag tot zometeen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radio Philharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Sinfonia 21 onder leiding van Richard Hickox speelde het vierde deel uit de tweede orkestsuite van Ottorino Respighi. Welkom terug bij de klassieken. Zometeen de vijfde symfonie van Alexander Glazunov. Maar nu eerst dit prachtige lied uit de Chant d'Auvergne van Joseph Cantaloupe. Sopraan Dawn Upshaw zingt Bailero.

Bailero uit de Chante d'Auvergne van Joseph Canteloup, gezongen door Dawn Upshaw. En daarbij hoorde je het operaorkest van Lyon onder leiding van Kent Nagano. We gaan naar het complete werk van dit tweede uur van de klassieken. En dat is de vijfde symfonie van Alexander Glazounov, die ook wel de heroïsche wordt genoemd. Het werk werd geschreven in 1895 en opgedragen aan collega-componist Sergei Taneyev. De première vond plaats in Sint-Petersburg, onder leiding van de componist zelf. En zowel pers als publiek waren meteen laaiend enthousiast. Als toegift moest het orkest het scherzo, het vrolijke en snelle tweede deel van die vijfde symfonie, opnieuw spelen. Maar geniet nu eerst van dat prachtige eerste deel, waarin je van de ene emotie naar de andere wordt meegevoerd. Dit is het Symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Neeme Järvi met die vijfde symfonie van Alexander Glazounov.

0: Het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Neeme Järvi speelde de 5e symfonie van Alexander Glazunov.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Vandaag alweer de laatste woensdag-wensdag van deze zomer. De rubriek waarin luisteraars een wens voor een dierbare kunnen uitbrengen. Wil jij iemand veel succes wensen met een spannend sollicitatiegesprek? Of wil je je buurvrouw een fijne verjaardag wensen? Of misschien is er iemand die je juist beterschap of heel veel sterkte wil wensen? Stuur dan even een berichtje naar de NPO Luister-app. En misschien hoor je jouw wens zometeen terug in het derde uur van de klassieken. Je mag er zelf muziek bij aanvragen. En anders dan zoeken Jesse en ik er passende muziek bij.

De dansbohème uit de tweede Carmen-suite van Georges Bizet, gespeeld door het orchestre de l'Opéra Bastille onder leiding van Myung Woon Chung. Zometeen na het nieuws gaan we verder met de klassieken en nu nog deze heerlijke muziek van Henry Mancini voor de Pink Panther film. Heel graag, tot zo!

NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee, vanavond om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties te zien voor huurhuizen. Vooral in de zomervakantie is volgens verhuurders een piek te zien, zeggen ze tegen RTV Noord. In de vakantie verlaten veel afgestudeerden hun huis en gaan ze op zoek naar een nieuw appartement. Voor de nep-advertenties worden foto's gebruikt van echte verhuurders. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en de borg te betalen. De Groningse verhuurders noemen het vechten tegen de bierkaai, omdat er juridisch weinig tegen te doen is. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting is voor vandaag ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. NPO Klassiek.
3: AVROTROS.

0: De klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met de klassieken. Fijn dat je luistert. Zometeen de laatste woensdag wensdag van deze zomer. Maar we beginnen dit derde uur nu eerst met muziek van Henry Purcell.

0: Dat was het eerste deel uit The Fairy Queen van Henry Purcell. En dat werd gespeeld door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall.
1: Woensdag, Wensdag met Selma van Dijk.
0: Ja, het is zover. We gaan alweer naar de laatste woensdag, wensdag van deze zomer. De rubriek waarin luisteraars een wens voor iemand kunnen doorgeven. En we kregen weer mooie en lieve berichten van jullie binnen. Zo schreef Gerrit Hendrik Lier ons. Ja, voor woensdag, wensdag. Ik wil voor mijn zus Lisbeth een mooi muziekstuk aanvragen. En ik wens haar daarmee een hele mooie dag toe. En ook om haar te bedanken voor het vele mantelzorgwerk dat ze doet voor onze lieve ouders. Jullie mogen iets kiezen. Ze luistert veel van Bach tot Mahler enzovoort. Als het kan, een mooi vrolijk muziekstuk. Nou, Gerrit Hendrik, dat gaan we natuurlijk doen voor jouw zus Lisbeth. Dit is cellist Gauthier Capuçon.

Nee, dat was eventjes de verkeerde muziek. Die komt zo meteen. Dat is ook een prachtig stuk. Maar we gaan nu eerst naar Gauthier Capuçon.

Un homme et une femme van Francis Lai. Hier in een uitvoering van cellist Gauthier Capuçon en het Orchestre de Chambre de Paris. En het was dus van broer Gerrit Hendrik voor zijn zus Lisbeth. Ja, van Sven kregen we het volgende bericht. Ik zou graag een prachtig lied voor mijn echtgenoot Christophe willen aanvragen. O du stille Zeit van het Schweizer Vokaalconsort. Volgens mij was het nog nooit te horen op NPO Klassiek, maar het is zo mooi dat het misschien wel een klassieker wordt. Wij gaan meestal in de bergen met vakantie in de zomer. En dit jaar blijven we in Amsterdam. Hier valt natuurlijk ook veel te beleven. Jullie dans bijvoorbeeld. Of we gingen naar een kooravond. Maar die bergen, die missen we wel. Dus met deze muziek wens ik voor ons toch even een momentje in de bergen deze zomer.

O, du stille Zeit, een prachtig lied van César Bresken, hier gezongen door het Schweizer Vokaalconsort onder leiding van Marco Amhert. Zodat Sven en Christophe deze zomer toch nog een beetje in de bergen zijn. Ja, en dan de laatste wens, die is van luisteraar Marij. Zij schrijft: Selma, een van mijn beste vriendinnen, is helaas ernstig ziek. Als je voor haar van Pablo Casals Songs of the Birds zou willen draaien, die zal ze vast herkennen als ze deze op de radio hoort. En daarmee wil ik haar veel sterkte wensen. Nou, Marij, dat gaan we natuurlijk doen.

Daniel Müller-Schott speelde Song of the Birds van Pablo Casals van Marij voor haar zieke vriendin. En wij wensen jullie ook heel veel sterkte. Ja, tot zover die rubriek Woensdag Wensdag. Dit was alweer de laatste keer dat we dat deden deze zomer. Heel veel dank aan iedereen die een berichtje heeft gestuurd. En wie weet komt Woensdag Wensdag ooit nog wel eens een keertje terug.

0: Christian Zimmerman speelde het eerste pianoconcert van Franz Liszt. En dat deed hij samen met de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Onlangs vierde hij zijn 40-jarige jubileum als zanger, de chansonnier Philippe Elan. En dat deed hij met 2 uitverkochte concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, waarschijnlijk is de nu volgende hommage aan Charles Aznavour daar ook wel te horen geweest.

0: dat was het derde deel van die suite voor strijkorkest uit Holbergs tijd van Edvard Grieg. En het werd hier gespeeld in een bewerking die Kalefax ervan maakte. Ja, wij gaan de klassieken alweer bijna afsluiten voor vandaag. En daarna is Bijtske de Jonger met de muziekfabriek. Je hebt weer een voorproefje meegenomen.
1: Ja, klopt. Ja, soms heb je zo'n ontmoeting met iemand die je waardevolle inzichten geeft, waar je een klein beetje een ander mens van wordt. En ik laat je zo meteen muziek horen van twee muzici die samen een stuk componeerden nadat ze Eileen hadden ontmoet. Dat is een bijzondere vrouw van op dat moment 107 jaar oud. Ik vertel zo meteen meer over wie ze was, maar alvast een heel klein stukje van dat lied of stuk. Nou, dit was dus geïnspireerd op die vrouw en zometeen hoor je het hele werk.
0: Wat een mooi verhaal. Nou, allemaal luisteren dus naar de muziekfabriek. En wij sluiten onze uitzending van vandaag af met het vierde deel uit de eerste symfonie van Charles Gounod. Heel graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis slim met Golden eSIM.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner heeft aangehouden. Bij de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug, omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is opgepakt was 3 jaar geleden ook al eens gearresteerd, omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Bijtske de Jong.

Maxime Vengerov en Vak Papjan speelden een van de humoresken van Dvorak. En welkom bij de Muziekfabriek met vandaag muziek uit de film Chocola. Een werk van een componist die zo'n bevlogen leraar was dat hij bijna niet toekwam aan zelf componeren, namelijk César Franck. En een heerlijk koorstuk uit een droomleven van de Zweedse organiste en componiste Elfrida André. Maar nu eerst muziek van een Nederlandse graaf die lang verborgen wist te houden dat hij stiekem muziek componeerde in zijn vrije tijd. Want dat was niet iets wat een aristocraat behoorde te doen. Unico Wilhelm van Wassenaar.

0: Concerto Armonico. Concert voor orkest nummer 6 van Unico Wilhelm van Wassenaar. Hier gespeeld door het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend.
1: Lekkere track. Bijtske's track van de dag.
0: In 2021 ontmoeten klarinetist David Orlovsky en luitist David Bergmüller Eileen. Een danseres uit Australië en op dat moment 107 jaar oud. Die ontmoeting maakte indruk. Eileen bleek een wijze, krachtige vrouw die vlak na de Tweede Wereldoorlog de wereld over had gereisd voor optredens en altijd is blijven dansen. In die periode schreven David en David hun eerste muziekstuk samen en dat stuk noemde ze naar haar Eileen. En Eileen bedankte hen daarvoor door een prachtige video terug te sturen waarop je ziet hoe zij, zittend op een stoel, danst op deze muziek. Het is een ontroerend beeld. Haar doorleefde, gerimpelde huid, haar witte haar, haar kwetsbaarheid en de kracht die ze nog heeft. En een inspirerend beeld ook. Vergeet niet te blijven dansen. Al is het zittend op een stoel.

Eileen van en door David Bergmuller en David Orlovsky. Over hoe een vrouw met haar chocoladewinkeltje de hele sfeer in een dorp weet te veranderen. En over hoe zij zelf, als vreemdeling, ook langzaam meer geaccepteerd wordt in dat dorp. Daarover gaat de film Chocola. En uit die film komt deze muziek.

0: Je hoorde Pumeza Machikiza met een lied van Mackay Davash, een Zuid-Afrikaanse saxofonist en componist.
1: De Muziekfabriek met Bytske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Deze zomer reizen we via muziek mee met de zomermuziek van luisteraars. Ik deed eerder de oproep: welke muziek brengt jou meteen terug bij een vakantieherinnering? Welke muziek haalt voor jou de zon in huis en geeft je een zomers gevoel? Nou, Maurits stuurde me daarop deze reactie. Ik herinner me de schoolreis naar België van MAVO 3, 1983. Uit de speakers in de bus klonk, tussen alle popmuziek, de eerste symfonie van Brahms. Ik heb meteen dat bandje gekocht.

het derde deel uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Dit was een uitvoering door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Eugène Jochem. Ja, en dankjewel Maurits voor het insturen van deze muziek. Dat insturen kan trouwens nog steeds. Of het nou muziek is waar je een heel specifieke zomerse herinnering bij hebt. Of dat het klanken zijn waardoor je meteen weer even terug bent bij je vakantie van een paar jaar terug. Laat het me weten. Stuur een appje via de NPO Luister app. Of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Je zou het aan zijn muziek niet zeggen, maar César Franck was een heel bescheiden man, naar het schijnt. En een bevlogen leraar. Zijn orgelleerlingen noemden hem engel van een vader. Franck was zelfs zo met het lesgeven bezig dat hij nauwelijks tijd over had om zelf te componeren. Gelukkig maakte hij wel tijd voor het schrijven van deze symfonie. Je hoort het derde deel.

het Koninklijk Concertgebouworkest was dat onder leiding van Ricardo Chailly. Dit was het derde deel uit de symfonie in D-klein van César Franck. Twee dromerige, sprookjesachtige stukken nu. Als eerste is dit Uit een droomleven van de Zweedse organiste en componiste Elfida André. Een vrouw die zelf keihard streed voor haar droomleven. Ze kwam halverwege de 19e eeuw al op voor gelijke rechten.

drie jazzmuzici die zich hebben laten inspireren door de Vals Sentimentale van Tchaikovsky. Je hoort de trompetiste Ariel Besson, pianist Edouard Verlet en contrabassist Stefan Kerecki. Zometeen, na 1 uur, Tchaikovsky, een wonderlijk deel uit een symfonie waarin de strijkers hun strijkstok niet gebruiken, maar alleen maar tokkelen. Maar eerst Mendelssohn met in zijn 4e symfonie deze vrolijke springdans, de Saltarello.

NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert.

Het zomeravondconcert is erbij. Live vanuit de Vasim in Nijmegen. Luister mee. Vanavond om 8 uur. Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: NPO Klassiek. Dat voel je.
4: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen vroeg een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is opgepakt werd 3 jaar geleden ook al eens gearresteerd, omdat hij aanhanger was van IS. De politie heeft een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. Ook sloegen de vlammen over naar bomen in de buurt. In de buurt is een zomerkamp met 180 kinderen uit voorzorg ontruimd. In Groningen melden verhuurders van veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. De mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen. Behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het iets minder warm, 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: NPO RTL Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.

Dit deel heette niet voor niets pizzicato ostinato. De strijkers speelden pizzicato, oftewel plukkend aan de snaren zonder strijkstok. Dit was het derde deel uit symfonie nummer 4 van Tchaikovsky door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. En welkom terug bij de Muziekfabriek met zometeen een tip voor een gratis activiteit vanavond in de concertzaal in Ede. Het openingsdeel van het pianoconcert dat Robert Schumann schreef voor zijn vrouw Clara. En fijne muziek van onder meer Beethoven, Ramirez en Offenbach. Maar nu eerst een lofzang op het buitenleven. Oh, the pleasure of the plains van Handel.

0: De natuur als bron van levensvreugde in Oh, the Pleasure of the Plains van Handel. Dit was een uitvoering door Dunedin Concert and Players onder leiding van John Putt.
1: Goed idee!
0: Heb je nou vanmiddag nog niks te doen? Dan heb ik een goed idee. Ga naar het concert Sound on Screen in Acousticum in Ede. Daar is eind van de middag een multimedia concert. Een concert waarbij live muziek, deels geïmproviseerd, samensmelt met filmbeelden. Geen standaard concert dus, maar een uur vol experiment en avontuur. En het leukste is, het is nog gratis ook. Het concert is onderdeel van de Cortona Sessions for New Music. Een internationaal zomerprogramma waar jonge componisten, muzici en dirigenten uit Europa en de Verenigde Staten samenkomen om nieuwe muziek te maken, van elkaar te leren en gloednieuwe composities uit te voeren. Ooit begonnen in het Italiaanse Cortona, maar nu vindt het dus plaats in Acousticum in Ede, pal naast station Ede-Wageningen. Dus zin om eens wat anders te horen, dikke vette tip. Het begint om 6:30.

een beetje van Vivaldi en heel veel van Max Richter in deze The Four Seasons Recomposed Spring nummer 1. Dit was Daniel Hope op viool en het Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder.

0: Af en toe stokt de muziek even, alsof de emotie even te veel wordt. De lievelingsmuziek van Beethoven zelf was dit, het vijfde deel Cavatina uit Beethovens 13e strijkkwartet.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: De Franse meesterpianist Hélène Grimaud zegt dat zij na een concert vaak vermoeider, maar tegelijk ook verjongd van het podium stapt. Volgens haar ontstaat er tijdens het optreden een bijzondere energie tussen muzikant en publiek. Iets mysterieus en iets magisch dat mensen met elkaar verbindt.
2: I think actually from the exchange with the people, I realize when I walk away from the stage in the evening, I always feel rejuvenated, even if on the one hand one can be tired because one has given everything one had at that moment, but you get so much back. We know so little about that phenomenon and energy between people, but that is so important, and it's mysterious and it's magical, and it is a great strength, I think, that makes humanity what it is or what it can be in the best of cases.
0: Dat was Hélène Grimaud. En je hoort haar nu spelen in het pianoconcert van Robert Schumann. Een werk waarin het, zou je kunnen zeggen, ook draait om de interactie. De piano en het orkest lijken niet tegenover elkaar te staan, zoals in veel oudere pianoconcerten, maar echt samen een muzikaal gesprek te voeren. Dit is Hélène Grimaud in gesprek, als het ware, met Staatskapelle Dresden onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

0: Robert Schumann schreef dit pianoconcert, zijn enige, in 1845 voor zijn vrouw Clara Schumann. Een van de beroemdste pianisten van haar tijd. Je hoort het eerste deel, gespeeld door pianiste Hélène Grimaud, samen met Staatskapelle Dresden onder leiding van Itza-Pekka Salonen.
1: Hit van de week.
0: De film Gone with the Wind, wel eens gezien. Dat is echt een klassieker uit 1939. En de muziek bij die film werd geschreven door Max Steiner. Deze van oorsprong Oostenrijkse componist groeide al snel uit tot een grote naam in Hollywood. En hij schreef ook de hit van deze week. De muziek bij de film A Summer Place.

Een arrangement van A Summer Place van Max Steiner, gespeeld door Isabel Durre en Michael Erdscheid. Over het tragische zelfgekozen einde van de dichter Alfonsina Stornia gaat het lied Alfonsina y el Mar van Ariel Ramirez. Oktober 1938 reist zij naar de kuststad Mar del Plata. Daar installeert ze zich in een hotel en schrijft haar laatste gedicht. Ik ga slapen, heet het. Daarna loopt ze over het strand naar het water en laat ze zich met de golven meevoeren. Dit lied beschrijft haar laatste uren, inclusief haar wandeling de zee in.

Alfonsina y el Mar in een versie van L'Arpeggiata, muziek van Ariel Ramirez. De muziekfabriek zit erop voor vandaag. Na 2 uur hoor je Mieke van der Wij met Maatwerk. En daar breng ik je wiegend en dansend naartoe met deze barcarolle van Jacques Offenbach.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. En het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeishi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Japanse overheid gaat medicijnen, voedsel en water naar het rampgebied brengen. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag meer wolken en dan wordt het iets minder warm. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Maatwerk. We begonnen dit eerste uur met muziek van William Walton. Of moet ik Sir William Walton zeggen. Een Britse componist, leefde van 1902 tot 1983. Ik vond het ook echt heel Brits klinken op een of andere manier. Het nummer heette, of het muziekstuk heette, Orb and Scepter. Gespeeld door City of Birmingham Symphony Orchestra. Onder leiding van Kazuki Yamada. Ja, we gaan alle kanten uit hoor, dit komende uur wat muziek betreft. Maar onder andere een mooi luidconcert van Vivaldi. En we besteden ook aandacht aan Robert Schumann. Die overleed precies op deze datum 170 jaar geleden.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan ook weer ergens naartoe. We zoeken een stad ergens op de wereld. Gisteren was het wel heel erg makkelijk. Daar kreeg ik eigenlijk ook wel klachten over. Dus volgens mij hebben we het nu ietsje moeilijker gemaakt. Nou, we gaan het zien. Als je me raadt, dan maak je kans op onze weekprijs. Een hoogwaardige draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Noise cancelling. Ja, ik probeer overbodig Engels altijd te vermijden. Goed, de hints van vandaag zijn 1. Zonsopgang. 2. Shunsuke Sato. En 3. Grote golf. Wat is onze bestemming? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. Nog één keer. Zonsopgang. Shunsuke Sato. En grote golf.

Rosamunde noemen ze het ook wel. Het tweede deel daaruit van Franz Schubert. Het werd gespeeld door het Leipziger Streichquartet. Muziek nu van een Amerikaanse componiste. Begin 70 is ze, Martha Keen. Ze houdt erg van koormuziek, maar ze is ook erg van de educatie. Het stuk waar we nu naar gaan luisteren is geschreven voor een geliefde. Ze schrijft: ik schreef dit lied voor een geliefde die aan een nieuwe levensfase begon. Om het verlangen van de ziel naar groei en verandering uit te drukken. Dat kan ook alleen maar een Amerikaan zijn die zoiets schrijft. Homeward Bound heet het nummer.

0: Apollo 5, een vocaal ensemble, zong Homeward Bound van Martha Keane. Ik associeer dat toch altijd met Simon & Garfunkel. Maar ja, Op weg naar huis, dat is niet speciaal voorbehouden aan één persoon, denk ik. Daarna The Rose of Tralee, gearrangeerd voor piano. Werd gespeeld door Barry Douglas en dat was een nummer van de 19e-eeuwse Engelse componist Charles William Glover. Over zijn leven is niet zo veel bekend. We weten alleen dat hij heel mooi viool kon spelen en heel goed populaire volksmelodieën kon vertalen naar kamermuziek.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, we gaan luisteren naar een compleet luidconcert, gespeeld door Evangelina Mascardi op luid. En het is natuurlijk van Antonio Vivaldi.

Evangelina Mascardi bespeelde de luit. En verder hoorde je Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni in het complete luitconcert van Antonio Vivaldi. Vandaag is het precies 170 jaar geleden dat Robert Schumann overleed. Dat was in 1856. Hij overleed aan een longontsteking, maar het einde van zijn leven was sowieso bijzonder treurig. Hij was opgenomen in een gesticht omdat hij last had van gehoorhallucinaties en depressies. Hij had al een keer geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven door van een brug te springen op een carnavalsfeest. Maar goed, uiteindelijk is hij dus gesneefd aan een longontsteking. Maar we houden het positief. We gaan luisteren naar een romantisch pianokwartet van hem.

Na die muziek van Robert Schumann, dat was het derde deel uit een pianokwartet van hem, opus 47, onder andere gespeeld door Isabelle Faust, hoorden wij een mis. Ja, dat hoorde je wel, dat dat een mis was, denk ik. Een mis die werd geschreven ter ere van de heilige Bernardus van Offida. Die leefde in de 17e eeuw van 1604 tot 1694. Een monnik die zich wijdde aan het helpen van de armen. Ja, dat doen monniken. Een eeuw na de dood van die monnik, in 1797, werd hij zalig verklaard door paus Pius VI. En dat was één jaar nadat Haydn, want dat was de componist van dit stuk, deze mis aan hem opdroeg. Ja, het gaat snel. We zijn alweer bijna door de eerste uur heen. Tot aan het nieuws en de ster. Muziek nog van Anton Stepanovich Arensky.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, vanavond om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar en hield 3 verdachten aan van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het een onderzoek naar terrorisme is. De Nederlander die gisteren om het leven kwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Er staat daar een vuilstortplaats in brand. 10 dorpen in de buurt zijn ontruimd. België gaat Frankrijk helpen met het blussen van de bosbranden bij Bordeaux en stuurt brandweerwagens en watertrucks. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18 en waarschijnlijk zijn er meer doden omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten tienduizenden mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Hansard was 56. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later bewolking en dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. Ster.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Twaalf dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Nou, die hadden er zin in. Le Concert de la Loge. En een lekker vaartje onder leiding van Julien Chauvin. Ze speelden het vierde deel van de 39e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: De bestemming.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van Maatwerk. Zometeen het vioolconcert van Samuel Barber. Twee delen eruit, daar verheug ik me alvast op. Maar eerst gaan we nog even onze bestemming zoeken, hè, ergens op de wereld. Als je hem raadt, maak je kans op onze weekprijs. Die wordt morgen, die winnaar van de weekprijs wordt morgen bekendgemaakt. Dat is een mooie hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en een maatwerklogo. Draadloos natuurlijk. Ik geef je nog een keer de hints. 1. Zonsopgang. 2. Shunsuke Sato. En 3. Grote Golf. Laat het me weten wat de bestemming is via de NPO Luisterapp.

Een compositie van de Belgische componiste Line Adam. Ze schreef het in 2020. Het is het slotdeel uit de 12-delige cyclus Femme, Vrouwen, waarin zij muzikale portretten schetst van vrouwen. Of eigenlijk, ja, hoedanigheden van vrouwen. De verliefde vrouw zit er bijvoorbeeld bij. De barende vrouw, de vrouw die vecht in de oorlog. De welwillende, maar ook de heks komt erin voor. En dit was het 12e deel. En dat heette Confiture de Prune. Dus de pruimenjam, die maakt er ook onderdeel van uit. Dat vond ik eigenlijk wel weer ontzettend geestig. Het werd gespeeld door Cator Avril. En dan nu, Requiem van Fauré. Stevast in de top 10 van de klassieke 400. Het beroemde Pie Jesu, gearrangeerd voor Voces 8.

0: Ja, mandoline, dat hoor je niet zo heel vaak. Hij werd bespeeld door Alon Sariel. En toevallig, een paar maanden geleden in mei, heeft Merlijn Kerkhoff nog een heel stuk aan hem gewijd naar aanleiding van het uitkomen van een cd. En de kop luidde of Alon Sariel nou op de luit, de mandoline of de mandola speelt. Zijn spel is van wereldklasse. Hij speelde hier het derde deel van de partita die eigenlijk voor viool is geschreven door Johann Sebastian Bach. Maar goed, op een mandoline kan het dus ook. En dat hoorde je na die Pie Jezus van Gabriel Fauré. Zometeen gaan we luisteren naar Barber's Vioolconcert. Een werk waarvan het compositieproces niet echt heel erg vlekkeloos is verlopen. Barber schreef het voor zijn oud-studiegenoot, violist Iso Briselli. En toen had hij alvast de eerste twee stukken opgestuurd. En daar was Briselli tevreden mee. Maar toen het eind november het derde deel kwam, was hij teleurgesteld. Omdat hij het niet inhoudelijk genoeg vond. Briselli stelde voor het herschrijven, niet vanwege de moeilijkheidsgraad, zoals soms wel wordt beweerd, maar vanwege de inhoud. Maar Barber weigerde dat. Barber en Briselli besloten in onderling overleg het project te staken zonder wrok. Maar de $500 aanbetaling, de helft van het bedrag, mocht Barber houden. Ja, later is het alsnog in première gegaan in februari 1941 met Eugene Ormandy. En het is nu een van de meest geliefde vioolconcerten uit de 20e eeuw. Het wordt vandaag gespeeld, tenminste de eerste twee delen, door Hilary Hahn. En zij wordt begeleid door St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Of Hugo Wolf.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

Nou, Samuel Barber zou vast tevreden zijn geweest als hij deze versie had gehoord van Hilary Hahn van zijn vioolconcert. We hoorden wel de eerste twee delen, dus dat derde deel, dat dus zo ontzettend moeilijk is. Dat houdt u nog eens een keer van mij te goed. Verder is het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Het is een Amerikaan, dus moet je Hugh zeggen. Eens even kijken. Ja, we zitten alweer bijna aan het eind van het tweede uur. Wat gaan we nog doen? Nou, muziek van Scarlatti, daarna Brahms. En Scarlatti, dat is een sonate voor toetsinstrument, maar dat kan je ook heel goed op de harp doen. Dat vindt Lavinia Meijer. Luister maar.

nadat Lavinia Meyer zich had uitgeleefd op Scarlatti, hoorden we het vierde deel van de tweede sonate voor cello en piano van Brahms. Ook echt een geweldig stuk. Maar ja, het werd ook zo mooi gespeeld. Jean-Guihen Queyras, fantastische cellist, en Alexandre Tarot. Ja, beter kan je het eigenlijk bijna niet hebben. Wat gaan we nog doen tot aan het nieuws en de ster? Nou, het eerste deel, stuk eruit, van de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Wiener Philharmoniker, onder leiding van Simon Rattle. Tot zometeen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken, waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. Het weer, zonnig, met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen overdag begint zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Le Soir heet ook wel de 8e symfonie van Joseph Haydn. Dus we zijn er een beetje vroeg mee. Maar ja, als je het niet weet, dan heb je daar helemaal geen last van, denk ik. Het eerste deel eruit, Orchestra Libera Classica, onder leiding van Hidemi Suzuki. Daarmee begonnen we het laatste en het derde uur van Maatwerk.
1: De bestemming.
0: Je hebt nog kans om mee te dingen naar de weekprijs. Die mooie hoofdtelefoon als je de bestemming van vandaag raadt. Veel mensen hebben al een kans gewaagd. En ik moet je zeggen, best veel mensen hebben het goed. Dus ik denk dat we het morgen nog moeilijker moeten maken. De hints van vandaag zijn 1. Zonsopgang. 2. Shunsuke Sato. En 3. Grote golf. Wat is de bestemming? Je kunt het me laten weten via de NPO Luister-app.

Ja, dit was een van de 52 aanzichtkaarten, zo noemde hij ze, die de Italiaanse componist Mario Castelnuovo Tedesco schreef tussen 1953 en 1967. Verspreid dus over een periode van 14 jaar. En elk van die muzikale kaarten was bedoeld als geschenk voor een uitvoerend muzikus of een student. Wat een ontzettend leuk en lief idee. Ook dit stuk was zo'n cadeau. Hij droeg het op aan de klassiek gitarist Akinobu Matsuda. En het werd gespeeld door Andrea De Vitis op gitaar. Ha, fijn. Een countertenor.

Hij gaf het manuscript vervolgens aan een bibliotheek en legde in zijn testament vast dat het pas 100 jaar na Schumanns overlijden mocht worden uitgevoerd. Die wens is uiteindelijk ook niet helemaal uitgekomen. Maar goed, we gaan luisteren naar de delen 2 en 3.

Ja, de Engelse countertenor Robin Blaze hoorde je. Hij werd begeleid door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Het was een deel uit een mis van Johann Sebastian Bach. En als verklaard liefhebber van countertenors ben ik daar natuurlijk blij mee. Eigenlijk moet er in iedere uitzending wel minstens één muziekstuk zitten waar een countertenor te horen is, vind ik. Maar ja, ik heb het allemaal niet voor te zeggen natuurlijk. Dan gaan we nog weer naar Robert Schumann. Ik vertelde al in het eerste uur dat het vandaag zijn sterfdag is, 1856. En ook nog op een hele nare manier overleden. Hij zat in een inrichting 170 jaar geleden. Dit werk, waar we nu naar gaan luisteren, of tenminste twee delen daaruit, schreef hij 3 jaar voor zijn dood en 1 jaar voor zijn zelfmoordpoging. Toen hij van die brug wilde springen. Toch maakte het grote publiek er pas veel later kennis mee. De eerste publicatie verscheen pas in 1937, dus dat is bijna een eeuw later. Hij droeg het werk op aan zijn goede vriend, de violist Joseph Joachim. Maar na een repetitie weigerde Joachim het uit te voeren.

twee delen van het vioolconcert van Robert Schumann. Die onfortuinlijke Robert Schumann. Vandaag is het zijn sterfdag. Hij componeerde dit in 1853. Het werd gespeeld door Midori Goto op viool. En zij werd begeleid door het Luzern Festival Strijkorkest onder leiding van Daniel Dodds. En dan gaan we nu naar filmmuziek. Ja, dat kan toch ook niet ontbreken. We beginnen met Toru Takemitsu. Heeft een indrukwekkend klassiek oeuvre op zijn naam staan, maar schreef ook muziek voor maar liefst 90 films. We gaan luisteren naar een arrangement voor cello van zijn prachtige lied Will Tomorrow, I Wonder, Be Cloudy or Clear. En daarna muziek van Joe Hisaishi uit de Oscar-winnende animatiefilm Spirited Away. Een betoverende film over een meisje dat verdwaalt in een mysterieuze wereld vol goden, heksen en geesten.

New Japan Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist Joe Hisaishi. En als je dan bedenkt dat we hiervoor muziek lieten horen van Toru Takemitsu, dan heb je misschien wel een idee in wat voor sferen wij zijn beland.

0: de bestemming.
1: Ja, wat was onze bestemming? De hints waren zonsopgang, Shunsuke Sato en grote golven. Een heleboel mensen hebben het wel goed. Er waren ook mensen die dachten aan Yokohama. Dat was niet goed. Kanagawa, ja, dat is wel begrijpelijk. Maar het was toch niet helemaal goed. En de winnaar is geworden. Loet van Vreumingen, die zegt het is Tokio. En dat klopt. Shunsuke Sato werd geboren in Tokio. De grote golf is een Japanse en beroemde prent van Hokusai, waarop de baai van Tokio te zien is. Ja, en het land van de reizende zon, de zonsopgang. Nou, gefeliciteerd. Wie weet, rol je er morgen uit als winnaar van de telefoon, de koptelefoon. Dan gaan we nog naar Telemann in de vierde fantasie voor viool solo. En die wordt ook gespeeld door niemand minder dan deze Shunsuke Sato.

De vierde fantasie voor viool van Telemann, gespeeld door Shunsuke Sato. Geboren dus in Tokio en dat was onze bestemming vandaag. Hierna gaat Camille Jansen verder met Podium. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Toru Takemitsu. We hebben net muziek van hem laten horen. Die heeft onder andere gezegd: mijn leermeesters zijn Duke Ellington en de natuur.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, straks om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 5:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de weken voor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Aksel om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk meer doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om vluchtelingen op te vangen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
5: Leuk dat je luistert naar Podium vandaag op deze warme woensdag 29 juli. Vandaag heb ik onder andere het volgende voor je in petto. Cellist Johannes Moser die betuigt muzikaal zijn steun aan slachtoffers van de aanslag op de Berlijnse Pride. We nemen een kijkje backstage op het WMC in Kerkrade met niet 1, maar 2 solo-klarinetisten. En we lezen verder in de liefdesbrieven van componist Leos Janacek.

Uitbundige muziek met een open, misschien zelfs een beetje een grimmig einde. Het eerste deel uit de Sinfonia voor Orkest in G groot van Carl Philipp Emanuel Bach, de zoon van Johann Sebastian. Muziek die hij in Berlijn componeerde toen hij daar al jaren woonde. Recent album van ensemble Arte dei Suonatori. Cellist Johannes Moser die heeft op Instagram een video gedeeld waarin hij zijn steun uitspreekt voor de slachtoffers van de recente aanslag tijdens de Berlijnse Pride. In de video speelt hij een meerstemmige bewerking van Rachmaninoff's Vocalise. Bij de aanslag op zaterdag 25 juli kwam een Poolse vrouw om het leven en raakten zeker 29 anderen gewond. Een busje reed met opzet een menigte in en er werden meerdere mensen neergestoken. De 21-jarige verdachte, Abdul Balut, die werd de volgende avond door de Duitse politie doodgeschoten. In zijn bericht schrijft Moser dat hij bidt voor de slachtoffers van de Pride in Berlijn. Hij noemt de aanslag even verwoestend als onacceptabel en benadrukt dat vrijheid en diversiteit in de samenleving nooit door terreur en haat onder druk mogen komen te staan. Op onze website npoklassiek.nl/podium vind je de video. En hier nu op deze zender hoor je een andere Rachmaninoff, gespeeld door dezelfde Johannes Moser.

De Vocalise van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door Johannes Moser, begeleid door pianist Andrei Korobeynikov. En Johannes Moser heeft dus ditzelfde stuk ook gespeeld in een hommage op Instagram aan de slachtoffers van de aanslag op de Berlijnse Pride van afgelopen weekend. We gaan verder met muziek van Mauro Giuliani. Dit is gezongen door de sopraan Giulia Semenzato.

0: Lekkere zomerige romantische liedjes gezongen door een sopraan waar ik in ieder geval spontaan verliefd op zou worden. De sopraan Giulia Semenzato. Hier in duo met de gitarist Jadren Duncombe. Je hoorde van hun nieuwe album een cavatina van Mauro Giuliani. Ja, en over verliefd gesproken geworden. Misschien kunnen we nog wel file flirten zometeen. Helene de Geest, hoe is de sfeer op de weg?
1: Nou, dat file flirten, dat kan inderdaad wel. Want er staan op toch behoorlijk wat plaatsen files, ondanks de zomervakantie. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Namelijk ruim een half uur. Op de brug bij Renkum wordt gewerkt en daar is nu de rechte rijstrook dicht.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Er zijn een hoop zomerconcerten op dit moment natuurlijk midden in de zomer. En dat is voor de luisteraar misschien heerlijk ontspannend. Maar achter de schermen is dat keihard werken om al die programma's en festivals vorm te geven. Podium neemt je deze zomermaanden backstage mee door heel Europa. En deze week kijken we mee op het concours dat ook wel de Olympische Spelen van de blaasmuziek wordt genoemd. En dan heb ik het natuurlijk over het Wereldmuziekconcours of WMC in Kerkrade. Sinds 1951 geldt het als een van de belangrijkste internationale festivals voor blaasmuziek. Eens in de 4 jaar komen hier duizenden muzici van over de hele wereld samen. En het is een heuse competitie ook. De 20e editie zit inmiddels in zijn laatste week. En veel van die WMC-concerten die vinden plaats in en rond het Parkstad Limburg Stadion. Soms wel met 13.000 bezoekers per dag. We volgen vandaag de Koninklijke Oude Harmonie Eisden. Tijdens een van de laatste repetities en aanloop naar hun eerste concertdivisie-uitvoering op zaterdag. Ze geven ons een kijkje in een voorbereiding met een vlog. Die trouwens volledig te zien is op onze website. Maar hier alvast een sneak peek met solo-klarinetist Jules Baten van Phil Zuid. Die samen soleert met Danny Korstjens in het werk Free Birds van Scott McAllister. Voor beide is het de eerste keer meespelen met de Koninklijke Oude Harmonie Eisden. En dat is heel wat anders dan klarinet spelen in hun eigen orkest.
3: Ja, we werken allebei inderdaad in een professioneel symfonisch orkest. En daarbinnen heeft een klarinet een totaal andere functie. We zitten ook helemaal achter in het orkest vaak. Dus zeker nu om met dan de Koninklijke Oude Harmonie samen te werken en van voor te staan is wel echt een heel andere belevenis. Het is ook een heel andere manier van repeteren, omdat wij heel veel van het werk dat jullie doen niet zien. Wij komen erbij wanneer jullie al gerepeteerd hebben. En dan zorgen we natuurlijk dat het allemaal mooi samenpast. Terwijl dat in onze dagelijkse job zitten wij altijd in het midden van het orkest. Wij maken heel dat repetitieproces mee. En nu maken we eigenlijk maar een heel klein deel mee.

Ja, en voor die wedstrijd aanstaande zaterdag, de Concertdivisie in Kerkrade, brengt het orkest het programma Origins and New Horizons, zo heet het, onder leiding van dirigent Xavier Schepers. En hoe die Freebirds klinkt, dat ene stuk wat ze dus gerepeteerd hebben, dat klinkt ongeveer zo.

Ja, nou, dat applaus wordt vast minstens net zo enthousiast aanstaande zaterdag in Kerkrade bij het WMC. Dan spelen klarinetisten Jules Baten en Danny Korsjens. Zij zou leren dan met de Koninklijke Oude Harmonie Eisden in de muziek die je net hoorde. Het stuk Free Birds van componist Scott McAllister. Kijk op nploklassieke.nl/podium voor meer kijkjes backstage bij het WMC. En dit is en dan gaan we even verder met een andere opname. Dit is een nieuwe opname van topviolist James Annis met vioolsonates van Johannes Brahms.

Eerste deel uit de tweede vioolsonate van Johannes Brahms. Een nieuwe opname van violist James Ennis en pianist Andrew Armstrong. We zetten de zomerliefde in de zon, want componisten zijn vaak romantici. Met Podium graven we daarom elke dag iets op uit het geschreven oeuvre van een componist. Dagboekfragmenten bijvoorbeeld, of brieven. En de liefdesbrieven die de Tsjechische componist Leos Janáček schrijft aan Kamila Stoslova, die staan deze week centraal. Janáček ontmoet haar in 1917 in een Moravisch kuuroord. Beetje een filmische setting als je het mij vraagt. Hij is 63, zij is 25. Vind daarvan wat je wilt, maar er volgt een jarenlange correspondentie tussen die twee, waarin Janáček zijn gevoelens gaandeweg steeds explicieter maakt. Gisteren hoorden we de tweede hartekreet van de ruim 1000 brieven die hij naar Kamila Stoslova schreef. En vandaag zijn we 8 dagen verder. Janáček is terug in zijn geboortedorp Hochwaldy, waar hij regelmatig terugkeerde. Ja, ik vind het een verlangend bericht. Het is bijna sexy. Nou, jij moet toch minstens ook over mij hebben gedroomd dat je mijn vrouw was. Want ik droomde, misschien op dezelfde dag, ook al was het maar een droom, dat jij dicht bij mij stond in een kamer in Brno, in een salon, zo dicht op me dat ik onuitsprekelijk warm werd. Toen wist ik niet, omhelste ik je of wilde ik je alleen maar omhelzen? De mensen hier en daar, obers misschien, die keken naar ons. Maar wat dan nog? Jij was elegant gekleed en dat bedwelmende droombeeld, ja, dat duurde maar even en vervaagde weer. Maar ik wil altijd over je blijven dromen. Men zegt dat je niets aan je dromen kunt doen, wat ze ook zijn. Maar het was zo levensecht dat ik wenste dat die mooie, bedwelmende droom nooit zou ophouden. En daarna overdag, ja, dan kom je weer bij zinnen. Toen je 's ochtends binnenkwam, en ook tegen de avond, het was nog warm, met dat loshangende zwarte haar van je. Het was als een stormwolk. Het was als een wonder dat er geen bliksem uitsloeg. En toen je je voorover boog, zag ik, of eigenlijk zag ik het niet, ik vermoedde het. Maar ik zeg je, uiteindelijk was het toch maar een droom. De lijn van je ongetwijfeld prachtige borsten. Zeker, zeker prachtig. Droom of werkelijkheid?

Tussen droom en werkelijkheid, een deel van de suite uit Leos Janáček's opera, De Uitstapjes van meneer Brouček. Het Praag Symfonieorkest, onder leiding van Jiří Bohulavák. Morgen lezen we verder uit de liefdesbrieven van Janáček. En oh ja, die opera over die uitstapjes van die ene meneer Brouček naar de maan en ook naar de 15e eeuw, die kun je aankomende zaterdag in zijn geheel beluisteren tijdens het zomeravondconcert. Presentator Jules van Hesse die neemt je dan mee naar de opvoering dit werk bij de Bregenzer Festspielen van deze weinig gehoorde satirische opera van Janáček. Luisteren dus zaterdag vanaf 7 uur. Laten we voor nu nog eventjes in die zwoele liefdessfeer blijven hangen met een romance voor sopraan en gitaar van Charles Doisy.

0: Een romance, Ama Guitar van Charles Doisy, gezongen door de sopraan Julia Semenzato en begeleid door gitarist Jadron Duncamp. We gaan naar de weg. Helene de Geest, hoe is de sfeer op de weg?
1: Ja, het is toch best wel druk. Tenminste, op sommige plaatsen heb je heel veel vertraging. En dan met name nu op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij Barendrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daar zijn twee rijstroken dicht. Ook de oprit bij Barendrecht is dicht. Vanaf Numansdorp is de vertraging nu ruim een uur.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

Violist Sueye Park die speelt hier de humoresken voor viool en orkest van Jean Sibelius. Begeleid door het Rundfunk Symfonieorkester Berlin onder leiding van Valentin Egel. Ja, en Sueye Park die heeft trouwens absoluut de juiste papieren om deze muziek te spelen. Want vorig jaar won zij de prestigieuze Sibelius-competitie in Helsinki. Vier handen, zwart op wit. Het pianoduo Symbiosis speelt morgenavond in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Twee pianisten, Elisabeth Krommelink en Sander Meersmans, die elkaar leren kennen aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. En al sinds 2016 maar één ding doen, of eigenlijk vier dingen doen, het Quatremain pianospel. Het programma heeft een allitererende titel, Quatremain, klassiek voor iedereen. Een mix van klassiek repertoire en enkele door Meersmans gezongen intermezzo's. Ze spelen onder meer muziek van Brahms, van Ravel en van Schubert. Morgenavond dus om 8 uur in Vlissingen. Ja, en deze muziek van componist Nikolai Kapuchin die staat ook op het programma.

De ouverture, het eerste deel uit de Sinfonietta voor piano vierhandig van Nikolaj Kapustin. Een componist die zich duidelijk heeft laten inspireren door de jazzmuziek. Hier hoorde je de pianisten Frank Dupré en Adrian Brendel. En morgenavond kun je dit stuk dus live horen in Vlissingen door het pianoduo Symbiosis met Elisabeth Krommelink en Sander Meersmans. Nou, over componisten gesproken die door de jazzmuziek beïnvloed zijn, straks. Na het nieuws van 6 uur gaan we weer verder met onze reis door de Roaring Twenties. Met oude opnamen uit de jaren 20. Waarin we laten zien hoe de jazz en klassieke muziek met elkaar verweven zijn. Dus blijf luisteren. Je luistert naar NPO Klassiek. Fijn dat je luistert.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en ook zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 jonge brandweermannen omgekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. De brandweermannen waren 23 en 27 jaar. Ze waren onderdeel van een groep van in totaal 125 brandweerlieden die het vuur op Kreta aan het bestrijden waren. De natuurbrand leidde verderop door de harde wind. Meerdere dorpen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten namelijk weer ploegen mee kunnen laten doen aan de Spelen over 2 jaar. Die zijn dan in LA. Rusland die mocht eigenlijk niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Afgelopen weekend werden nog woningen beklad die dezelfde poster hadden hangen met de tekst Samenleven. In het dorp zijn plannen voor opvang van minderjarige asielzoekers. De auto van de inwoners uit Engelen was gestolen en was vanochtend achtergelaten in een sloot 500 meter verderop. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op sociale media. Madonna zou optreden tijdens het World Pride Music Festival dat in AFAS Live wordt gehouden. En ze zal samen met een DJ op het podium gaan staan. En daar heeft ze ook al eerder mee samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. Dat een vervolg is op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer zonnig en in een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken en meer wind. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Janssen.

Elsie Carlisle, de populairste zangeres in Engeland. Radio Sweetheart number one. Ze nam veel op voor de BBC in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En we blikken het podium de hele zomer terug op de Roaring Twenties. En in Groot-Brittannië kwamen die eigenlijk traag op gang. Dat kwam deels door de armoede en de rouw van de Eerste Wereldoorlog. Maar zeker ook door de Britse afkeer van die te wilde Amerikaanse modes. Pas in de jaren 30 kwam er echt swing in, zou je kunnen zeggen. Alles daarvoor is de muziek toch vaak wat meer ingehouden. Melancholisch ook wel. Nog één keer Radio Sweetheart number 1, Elsie Carlisle. En daarna de populairste zanger in Engeland vanaf de jaren 30, Al Bowley.

0: Ray Noble en his orchestra, gezongen door Al Bowley. En dan een compositie van Al Goodhart. Allemaal muziek uit de jaren 30. En deze track die heette Who Walks In When I Walk Out. En over lopen gesproken. Helene de Geest van de ANWB. Moet ik lopend naar huis?
1: Nou ja, ik weet niet waar je naartoe moet. Maar dat, ik denk het niet, want er staan nog maar 2 files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En ook nog file op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar is de vertraging ook een kwartier door werkzaamheden.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, in de muziek van Aaron Copland komt de nieuwe muziek uit de Roaring Twenties regelmatig terug. Eind jaren 40 vroeg Goodman de componist Aaron Copland, Amerikaanse componist Aaron Copland, om een klarinetconcert voor hem te schrijven. Hij liet Copland volledig vrij in wat hij wilde schrijven, maar ja, Copland kon het natuurlijk niet laten om jazz-invloeden in zijn klarinetconcert te verwerken. Het concert ging in première in 1950 onder leiding van Fritz Reiner. En dit is een recente opname van hetzelfde werk met klarinetist Pierre Genison. Het tweede deel, slotdeel tevens. Ik ben benieuwd of jij ook hoort dat hier wel echt degelijk jazz-invloeden in zitten.

Ah, die laatste run van de klarinet klonk dan weer bijna als de beginrun van Rhapsody in Blue van George Gershwin. Maar het mag duidelijk zijn, de invloeden van de jazz zijn onmiskenbaar in dit klarinetconcert van Aaron Copland. Je hoort de klarinetist Pierre Genison samen met het BBC Concert Orchestra onder leiding van Keith Lockhart. En morgen nog meer uit de Roaring Twenties en alles wat daarmee verbonden is geweest en elkaar beïnvloed heeft. Daar gaan we morgen nog verder induiken. Doen we de hele zomer lang trouwens, per podium.

0: Hannes Braams. Kan eigenlijk nooit misgaan. Maar in dit geval vind ik het wel echt verschrikkelijk mooi gedaan. James Annis, violist Andrew Armstrong op piano van hun nieuwe album. Waar we eerder ook al wat van draaiden hier in het podium. Gisteren vierde de Italiaanse dirigent Riccardo Muti zijn 85ste verjaardag. Hij is een gevierd dirigent wereldwijd. Hij was de chef-dirigent bij grote orkesten in de Verenigde Staten. Onder andere Philadelphia en Chicago. Bij het Teatro alla Scala in Milaan. En hij is nog steeds een veelgevraagd gastdirigent. Deze week zetten wij hem in de gouden opname van Podium in het zonnetje. Nou, toepasselijk ook met dit mooie weer. Riccardo Muti heeft heel veel werken van Giuseppe Verdi gedirigeerd. Het Requiem van Verdi heeft hij maar liefst 4 keer opgenomen. Deze opname uit 2009 is zijn meest recente, gemaakt aan het begin van zijn periode als chef-dirigent bij het Chicago Symphony Orchestra. Het Requiem wordt vaak als een soort operateske mis gezien. De solisten hebben zulke grote rollen dat het soms echt wel op een opera begint te lijken. Maar Muti waarschuwt dat het absoluut niet als een opera moet worden uitgevoerd. Dat klinkt namelijk, hij zei daarover namelijk dit.
1: The Requiem is a piece that in a way it's impossible to be perform the way it's written, because Verdi for the Requiem asked for so many pianissimissimissimi piano piano piano piano, and the danger is to sing in an operatic way that is wrong. But if you want to sing every dynamic, especially the quartetto, the 4-5p pianissimo, that means that Verdi conceived in his Requiem voices not like in the opera. In fact, he used to say that the tenor should sing like a priest, not like a tenor. The writing is the same, but the expression is completely, completely different. So we should sing the Requiem like a prayer, not like an opera.
0: Nou, beter gezegd dan dat had ik het niet kunnen zeggen. Het is verleidelijk om het Requiem te zingen als een opera, maar dat is dus verkeerd, zegt Riccardo Muti. Verdi vraagt soms zulke ingetogen en zulke zachte stemmen dat het duidelijk is dat hij hier niet voor operazang schreef. De tenor bijvoorbeeld, die moet klinken als een priester en niet als een tenor. En volgens Muti moet het Requiem gezongen worden daarom als een gebed, niet als een opera. Dat gebed laat overigens wel alle gezichten van Verdi zien. Ingetogen, uitbundig, vrolijk, melancholisch. En wij kiezen vandaag voor het slot van het Requiem, Libera Me. In dit deel komt een aantal eerdere gedeelten letterlijk terug. En dus kunnen we nog even van al die verschillende sferen en stijlen van Verdi proeven. We horen het ingetogen Requiem Aeternam en het groteske, dreigende Dies Irae. Tot de muziek wegsterft op de woorden Libera Me.

Het laatste deel uit het Requiem van Giuseppe Verdi, Liberame, gezongen door de sopraan Barbara Fritolli en de Chicago Symphony Orchestra en het koor onder leiding van Riccardo Muti, de legendarische dirigent die gisteren 85 jaar oud werd, een tijdje lang een van de best betaalde dirigenten ter wereld was en nog steeds een van de meest vooraanstaande dirigenten op onze planeet is. Op nploklassiek.nl/podium kun je meer over Muti lezen. Bij het kopje Gouden Opname vind je een selectie terug van zijn gouden opnames die we van hem laten horen in Podium deze week.

pianist Natalia Milstein met twee Morceaux pour piano van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Een album van afgelopen najaar. En vanavond hoor je Natalia Milstein live op deze zender in het zomeravondconcert. Rechtstreeks vanuit Nijmegen. Ze soleert bij het Jeugdorkest Nederland in Rachmaninoff's imposante tweede pianoconcert. Het geweldigste, kan ik je vertellen. Allemaal onder leiding van Jurjen Hempel. En dan speelt het orkest daarnaast ook nog de geschrifte symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. En een compositie van Maaike Nas. Dat dus straks in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek. Maar wij gaan nog even terug naar het album waar we deze uitzending mee begonnen. De opzwepende Berlijnse symfonieën van Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Carl Philipp Emanuel Bach. Dit is een van zijn Berlijnse symfonieën. En dan het derde deel. Ja, je luistert naar Opium op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. Maar zometeen gaan we door met Opium. Ja, ik haal altijd de titels van het programma Podium en Opium door elkaar. Maar ik zie Annemieke al kijken. Annemieke, wat heb je voor ons vandaag?
1: We gaan films bespreken. Ja? Want het is zomerrooster, Opium filmdag op woensdag.
0: Mooie tijd om films te kijken.
1: Zo is het. En Sophie Jansen van het Filmhuis Den Haag, een van onze vaste tipgevers op de woensdag. Die is nu naar de studio gekomen om iets meer over hun eigen zomerprogramma in Den Haag te vertellen. En ze gaat ons een film tippen, live in de uitzending.
0: Mm-hmm. Oké, een film. The Odyssey?
1: Nou, weet je, dat bij mij in de buurt hebben ze nu extra voorstellingen ingelast om 8:00 PM.
0: Wauw.
1: Blijkbaar gaat die film zo hard.
0: Wat episch, om 8:00 AM met zo'n epos wakker te worden. Ik weet niet of dat aan mij besteed zou zijn.
1: Nee.
0: Nou, dat is zometeen in Opium het film, de filmtip en de zomerfilmtips met onder andere films uit Den Haag. Dat zometeen. We luisteren nog een klein stukje naar Carl Philipp Emanuel Bach. Ook wederom een derde deel uit een Berlijnse symfonie. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. De Gelderse muziekzomer is in volle gang. Vanavond speelt Jeugdorkest Nederland de Symfonie Fantastiek van Berlioz en Rachmaninoffs romantische tweede pianoconcert. Het zomeravondconcert is erbij, live vanuit de Vasem in Nijmegen. Luister mee, straks om 8 uur, Berlioz en Rachmaninoff in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20, die volgende maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van het 14-jarige meisje is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Erg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France.

0: omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaihof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
0: Goedenavond, leuk dat je weer naar ons luistert. Voor Nederlandse bioscopen zijn de zomermaanden een uitgelezen moment om speciale programma's samen te stellen. En zo kun je in Filmhuis Den Haag in juli en augustus epische films komen bekijken. Niet alleen is daar nu de kersverse kaskraker The Odyssey van Christopher Nolan te zien. Ze vertonen ook oudere films in het genre, zoals Gladiator en The Lord of the Rings. En allerlei verborgen parels waarvan ik het bestaan zelf helemaal niet kende. En er is natuurlijk het nodige nieuws te verwachten. Hoofdprogrammeur van Filmhuis Den Haag, Sophie Jansen, is vanavond bij mij te gast. Zij tipt je zometeen de film waar deze muziek uitkomt.

0: Een Sloveens meisjeskoor zong Dalipa Ma, een traditioneel klinkend lied dat speciaal werd geschreven voor de film Little Trouble Girls van de Sloveense filmmaakster Urška Djukic. Sophie Jansen, hoofdprogrammeur van Filmhuis Den Haag, gaat je deze film tippen en ze gaat ons daar dan dus ook zometeen natuurlijk meer over vertellen. Waarom moet je die film gaan zien? Welkom Sophie.
1: Hi.
0: Maar eerst ja, moeten we toch even in op het epische genre, vind ik hoor.
1: We gaan alle kanten op.
0: Ja, jullie hebben dus een epische filmzomer geboekt. Hè. Die is al gaande. The Odyssey van Christopher Nolan is net uit. Nou, bij mij in de buurt, in de bioscoop om de hoek, zijn er extra voorstellingen ingelast om 8:00 ochtends om aan de vraag te voldoen. Het is blijkbaar echt een doorslaand succes. Is dat bij jullie ook zo? Merk je dat?
1: Ja, absoluut.

0: Absoluut. We hebben natuurlijk geen IMAX en al die dingen zoals Nolan het bedoeld heeft. Maar ook bij ons is het gewoon een hele vette, mooie film om te zien. Ik was een beetje sceptisch over of het goed zou zijn. Ik hou ook heel veel van de Odyssee, maar ik vind het echt een geweldige film geworden. Dus iedereen die nog twijfelt, ga er gewoon lekker heen. En we hebben het natuurlijk best vaak over. Wij zijn een filmhuis. Moeten we zo'n grote blockbuster dan wel draaien? Maar we willen het in dit geval gewoon heel graag. Omdat we weten dat we onze bezoekers er een groot plezier mee doen. Maar dan wel op onze eigen manier. Dus we hebben de eerste voorstelling van de Odyssee met een speciale inleiding door een klassicus gedaan. En we hebben dus een heel programma eromheen gebouwd. Maar onze Epic Summer.
1: Zat die klassicus niet een beetje te brommen dan? Want ja, sorry hoor. Maar sommige dingen kloppen toch niet helemaal.
0: Nou, het was een hele leuke klassicus. Het was mijn eigen oude leraar klassieke talen, meneer Torenaar. Shout-out. En dat was alleen maar heel leuk. En hij was ook heel positief over de film na het zien. Dat was leuk om te horen.
1: Want ik begreep dat zelfs ook boekhandels nu de vertaling in grotere oplagen laten aanrukken. Dus mensen gaan ook weer lezen.
0: Ja, fucking vet. Echt geweldig.
1: Maar er zijn wel wat verschillen, toch? Ik bedoel, hij volgt het verhaal enigszins getrouw, maar toch ook weer niet. Christopher Nolan heeft dat epos van Homerus dus wel naar zijn hand gezet.
0: Ja, dat moet altijd. Een boek is een boek en een film is een film. En zeker, dit is natuurlijk niet eens echt een boek. Het is eigenlijk een episch gedicht dat verteld werd vroeger. En de regisseur doet er altijd zijn eigen ding mee. Maar ik vond het eigenlijk verrassend trouw. En ja, er zijn veranderingen. Maar ik vind dat hij heel erg goed de essentie heeft gevangen van waar de Odyssee over gaat.
1: En die essentie is?
0: Ja, dat het gaat over thuiskomst, over trauma en inderdaad over... Nou, hij heeft een heel centraal thema in de Odyssee is het Griekse woord xenia, oftewel gastvrijheid, hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat is heel sterk aanwezig in de originele tekst, maar ook heel sterk aanwezig in deze film. En in deze film, als je het dan zo ziet, gaat het opeens ook over nu en over hoe we goed om moeten gaan met mensen die het minder goed hebben dan wij die naar ons toe komen.
1: Maar dat maakt van Odysseus eigenlijk best een sympathieke figuur, hè? Dat doet Christopher Nolan wel, maar dat was hij dus niet, hoor. Bij Homerus was het gewoon echt een hele nare man die zijn kameraden gewoon schaamteloos opofferde om zelf de dans te ontspringen. Dat was ook het Griekse mensbeeld toen.
0: Ja, nee, dat was. Ja, hij was een held in die zin. Ja, en natuurlijk, ja, het blijft gewoon een man in een oud boek. Dat is bijna nooit echt goed. In de vertaling waarop dit boek gebaseerd is, wordt het al iets helderder. Hij wordt minder als een held neergezet. Hij wordt een ingewikkelde man genoemd. En er zijn ook thema's als bijvoorbeeld slavernij, wat heel sterk voorkomt overal door de Odyssee. Dat wordt ook gewoon bij de naam genoemd. En de film neemt dat deels over. En dan ook zeggen dat Odysseus in deze film echt wel een getraumatiseerde man is. En hoe je uiteindelijk ziet, een zeker trauma van hem komt terug. Ik wil dat niet spoilen, maar ik vond dat sterk gedaan. Mm-hmm. Ook al blijft hij inderdaad ook gewoon een held en een beetje een everyman. Het is ook Matt Damon. Je bent ook voor hem. Ja, zo gaat het ook.
1: Nee, dat heeft Christopher Nolan zeker gedaan. En Matt Damon is met een getourmenteerde blik inderdaad, nou ja, een sympathieke Odysseus. Zo voor die gevoelens, als je al getraumatiseerd uit een oorlog kwam, was er in de oudheid geen ruimte. Want er was een schaamte- en eercultuur.
0: Ja.
1: Dus je was gewoon een held en over dat soort dingen zweeg je. Dat is natuurlijk wel een beetje anders bij ons, anno nu. We hebben meer een schuldcultuur en een door het christendom ingegeven blik daarop. En er zit natuurlijk ook wel wat in. En wat is de moderne boodschap die Christopher Nolan heeft willen vertellen met deze film?
0: Ja, ik denk dat het gaat inderdaad over gastvrijheid, over je goed gedragen tegenover vreemdelingen. Of jou dat nou wordt opgedragen door een religie, of omdat het gewoon het juiste is om te doen. Er wordt gezegd in de Odyssey, always receive strangers well, because they might be gods in disguise. En dat probeert hij eigenlijk ook te zeggen. Iedereen die op jouw stoep staat, moet je gewoon een welkom geven.
1: Ja. Ja, dat deden ze niet in Troje.
0: Nee, en dat is helaas nog steeds een probleem. Dat zien we maar al te vaak.
1: Ja, het gaat ook heel erg over, ga in godsnaam geen oorlog maken. Eigenlijk waar Oppenheimer ook de onderliggende...
0: En Dunkirk ook.
1: Ja, zijn vorige films. Dus hij maakt zich blijkbaar zorgen.
0: Er is niet zoiets als een anti-oorlogsfilm. Maar dit komt wel weer een beetje in de buurt.
1: Nu, ja, Little Trouble Girls van Urshka. Iets
0: heel anders.
1: Dukic gaat dat, ja. Ja, de puberteit zou je ook wel een soort epos kunnen noemen. want daar gaat ze naar terug. Ik vond het een spannende film. Vanwege eigenlijk die puberteit, de periode van seksueel ontwaken. Van groei, van cringe en van sociale pijn. Dat brengt ze zonder enige sentimentaliteit in beeld. Want wat zie je eigenlijk precies in deze film gebeuren? Wat is het verhaal?
0: Je maakt kennis met de 15-jarige Lucia. En zij zingt bij een koor. Volgens mij is het een schoolkoor of een kerkkoor. Het is niet helemaal duidelijk. Je krijgt weinig uitleg. Maar het is wel een religieus koor. Met een groep meisjes, leeftijdsgenoten, gaat ze in dat koor. Ze heeft meteen een bepaalde connectie met een van de andere meisjes in dat koor. En de zeer charismatische Anna Maria. En met dat koor gaan ze op een repetitieweekend weg naar een klooster ergens in de natuur. En in dat weekend gebeurt van alles. Er is aantrekkingskracht tussen de meisjes. Maar het klooster wordt ook verbouwd door bouwvakkers, die ze toch ook wel sexy vindt. Intussen zijn ze in een religieuze omgeving met nonnen die helemaal niet aan seksuele dingen doen. En dat integreert haar dus eigenlijk ook wel. En je bent echt heel erg... Het is letterlijk een coming of age in een heel korte tijdspanne. En ze is een jonge 15-jarige. Heel veel van die andere meiden die zijn wat verder op sommige ontwikkelingsgebieden. En ik vond dat heel mooi om te zien en ook heel herkenbaar.
1: Ja, zij ziet er een beetje braaf en uitgestreken uit. En het vriendinnetje waar ze dan toe wordt aangetrokken is een beetje zo'n brutaaltje met lippenstift. En die gaat altijd net een grensje over en dat soort dingen. Alles is een beetje ambigu, hè, in die film. Inderdaad, precies of ze nou op meisjes of op jongens valt. En het geloof is ook anders dan eigenlijk je zou verwachten, niet een onderdrukkende factor. Het geeft wel bepaalde remmingen misschien in. Maar tegelijkertijd als ze op een gegeven moment dan kritisch met zo'n non gaan praten. Van ja, waarom zit je eigenlijk in het klooster? Is dat nou niet verschrikkelijk vervelend? Hè? Dat je nooit de liefde zult kennen. Dan gaat die non daar weer heel openhartig op in. En helemaal niet afstraffend. Dus het is een heel genuanceerde film in die zin.
0: Absoluut. En dat zijn de beste films. Films waarbij je gewoon mag kijken en zelf nadenken. Dat het je niet te veel opgedrukt wordt. Ik hou daar helemaal niet van. En deze film is heerlijk open.
1: Ja, nu heeft Slovenië wel een wat conservatieve regering. In ieder geval, volgens mij zijn ze daar toch uiteindelijk wel vrij succesvol in geslaagd om de publieke omroep om zeep te helpen. Hoe is deze film dan ontvangen?
0: Ja, het leuke is, ik ben toevallig net in Oost-Europa geweest, of in Centraal-Europa, op Karlovy Vary filmfestival in Tsjechië. En toevallig heb ik daar heel veel geleerd over de Oost- en Centraal-Europese filmcultuur. Het mooie is dat, het zijn redelijk conservatieve landen. Ze hebben vaak, veel landen in die regio hebben een rechtse regering gekregen. Christendom is ook wel weer sterker aanwezig. Anderzijds zijn dus de lokale, de nationale filmproducties daar heel populair. Veel populairder dan andere arthouse titels. Bij ons doen Nederlandse arthouse films het heel slecht. Maar daar doen de arthouse films van de makers uit het land zelf. Het is best wel goed.
1: Ja, maar dat is dan misschien omdat mensen er trots op zijn. Maar als ze nou, zoals in deze film, een beetje langs LHBTQ-thema's scheren. Ik bedoel, kan dat dan?
0: Binnen een zekere sector zeker. Ja hoor, ook daar heb je mensen die net zo ruimdenkend zijn als wie dan ook.
1: Ja, vanzelfsprekend. Maar goed, ik was er benieuwd naar of ze dan tegenwind ondervinden.
0: Ja, je blijft wel in de arthouses hangen. Maar dat is voor een film als deze volgens mij helemaal niet erg.
1: Waarom zou jij deze film de kijker in de allereerste plaats aanraden eigenlijk?
0: Ja, sowieso omdat ik het coming-of-age genre en vooral als het over meisjes gaat een onuitputtelijke, fantastische bron van filmschatten vind. Ik heb er wel meerdere programma's over mogen maken de afgelopen jaren. Het is een coming-of-age over een meisje is altijd iets bijzonders en altijd iets moois. En films over meisjes, over girlhood, blijven onderbelicht nog altijd in de filmcultuur. Dus daarom verdient hij het al om te zien. En verder nodig ik mensen vooral uit om erheen te gaan en inderdaad echt even hun hoofd open te zetten en heel erg zelf te gaan focussen op wat zie ik hier, wat beleef ik hier. Want als je met 10 mensen naar deze film gaat, zie en voel je denk ik allemaal iets anders. En dat vind ik er zo mooi aan. Het is eigenlijk heel erg de anti-Odyssee. Geweldige film, maar die is heel erg, en dit is het verhaal, we gaan het nu kijken. En deze film is heel erg, letterlijk het tegenovergestelde. En hij is ook precies de helft zo lang.
1: Ja, want waarin onderscheidt girlhood zich van boyhood dan? Je had van Richard Linklater zo'n fantastische film 15 jaar geleden of zo inmiddels. Boyhood, die duurt wel 4 uur. En daarin volg je inderdaad het opgroeien van een jonge man. Of een jongen, van een jongen tot een man. Waarin onderscheidt dan zo'n girlhood film zich daarvan?
0: Meerdere redenen. We hebben in principe gewoon veel meer films over mannen en jongens. Volgens mij is nog steeds in de Hollywood afgelopen jaar was 2/3 van de sprekende rollen was een man. We hebben veel minder vrouwelijke regisseurs. En dus zijn het ook verhalen die automatisch minder verteld worden.
1: Maar even los van de getallen, zeg maar. Het narratief bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel, verschilt een meisje wezenlijk in het opgroeien van een jongen? En ik bedoel, en wat wordt daar dan, wat vind jij dan interessant? En je bent zelf natuurlijk een meisje. Maar wat zie je dan terug in zo'n film waarvan je zegt, ja, fijn dat ze dat nou eindelijk eens voor het voetlicht brengen? Wat dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het verhaal over opgroeien als een meisje verteld wordt. Want we zijn wat mij betreft eigenlijk niet anders. Maar vanaf een bepaald moment, als je zeg 12 wordt, dan word je wel anders behandeld als meisje. Als persoon, ik zeg niet dat je niet serieus genomen wordt, maar je wordt wel minder serieus genomen als meisje dan als mannen en als oudere vrouwen. Terwijl je wel, alle commercie en heel veel media is wel op jou gericht. En dat is puur op jou als consument. Ik heb hier toevallig een expo over gezien in Antwerpen een tijdje geleden. Wat puur gaat over girlhood in populaire media. En dat zegt echt, girlhood in populaire media gaat heel vaak over het meisje als onderwerp. Ze wordt bekeken en ze wordt gezien als een consument. Maar ze is nooit echt zelf iemand. Of niet vaak genoeg. En er zijn gelukkig nu een paar filmmakers die dat aan het omkeren zijn.
1: Ja, dus zeg maar het seksuele ontwaken van dat meisje is eigenlijk nooit het onderwerp.
0: Nee, mensen vinden het misschien leuk en sexy om naar te kijken in sommige films. Maar het gaat niet over wat zij voelt en wat zij beleeft. Dat is heel erg ondergeschikt vaak.
1: Ze willen eigenlijk hun eigen seksuele ontwaken op haar projecteren.
0: Precies dat. Ja, kijk maar naar al die films van John Hughes. Al die classic films waarin
1: Breakfast
0: de mannen...
1: Club en zo.
0: Precies, waarin de mannelijke rollen heel duidelijk uitgewerkt zijn. Echt personages en de meisjes toch meer stereotypen zijn die ervoor die jongens zijn.
1: Ja, dat is later trouwens, zijn die vrouwelijke actrices uit de jaren 80 films wel ook naar buiten getreden daarmee. Hè?
0: Ja,
1: dat ze
0: absoluut.
1: Daar best last van hebben gehad, inderdaad. Nou ja, goed, dat doet deze film echt in ieder geval helemaal niet. Tot besluit, ja, je hebt een episch filmprogramma. En ik noemde net al wat beroemde titels zoals Gladiator en Lord of the Rings. Nou, heerlijk natuurlijk, maar kun je nog eens één onderschatten of lang vergeten of onafgestofte parel even voor ons afstoffen?
0: Hij is niet onderschat of lang vergeten. Maar wat ik wel even leuk vind om te noemen is... episch is natuurlijk in de breedste zin van het woord. Je zei het net zelf vooraf al even tegen mij. Het woord is een beetje aan inflatie onderhevig geweest. Als je nu van je fiets valt, kan het ook episch zijn. Wij hebben heel erg gekeken naar welke films vinden wij nou episch. Films die een tocht voorstellen. Dan wel letterlijk, dan wel mentaal. En ik vind een van de allermooiste epische films Paris, Texas van Wim Wenders. En die kunnen wij op 35 mm op film vertonen komend weekend. Daar ben ik heel trots op en heel blij mee.
1: Nou, dat is natuurlijk ook echt een succesfilm geweest. Een kraker van je welste. Leuk dat hij weer bij jullie te zien is. Sophie Jansen van Filmhuis Den Haag. Hartelijk dank voor je komst naar Opium vanavond. Meer informatie over deze uitzending

0: precies dat. Ja, kijk maar naar al die films van John Hughes, al die classic films waarin
1: Breakfast
0: de mannen,
1: Club en zo.
0: Precies, waarin de mannelijke rollen heel duidelijk uitgewerkt zijn, echt personages en de meisjes toch meer stereotypen zijn die ervoor die jongens zijn.
1: Ja, dat is later trouwens, zijn die vrouwelijke actrices uit de jaren 80 films wel ook naar buiten getreden daarmee. Hè?
0: Ja,
1: dat ze
0: absoluut.
1: Daar, best last van hebben gehad, inderdaad. Nou ja, goed, dat doet deze film echt in ieder geval helemaal niet. Tot besluit, ja, je hebt een episch filmprogramma. En ik noemde net al wat beroemde titels zoals Gladiator en Lord of the Rings. Nou, heerlijk natuurlijk. Maar kun je nog eens één onderschatten of lang vergeten of onafgestofte parel even voor ons afstoffen?
0: Hij is niet onderschat of lang vergeten. Maar wat ik wel even leuk vind om te noemen is... episch is natuurlijk in de breedste zin van het woord. Je zei het net zelf vooraf al even tegen mij. Het woord is een beetje aan inflatie onderhevig geweest. Als je nu van je fiets valt, kan het ook episch zijn. Wij hebben heel erg gekeken naar welke films vinden wij nou episch. Films die een tocht voorstellen. Dan wel letterlijk, dan wel mentaal. En ik vind een van de allermooiste epische films Paris, Texas van Wim Wenders. En die kunnen wij op 35 mm op film vertonen komend weekend. Daar ben ik heel trots op en heel blij mee.
1: Nou, dat is natuurlijk ook echt een succesfilm geweest. Een kraker van je welste. Leuk dat hij weer bij jullie te zien is. Sophie Jansen van Filmhuis Den Haag, hartelijk dank voor je komst naar Opium vanavond. Meer informatie over deze uitzending kun je vinden op onze website npoklassiek.nl/opium. En de komende 40 minuten van ons programma gaan we lekker muziek draaien. Te beginnen met deze van Johannes Brahms.

Dat was het vierde deel dat met recht het Allegro con spirito genoemd is door Johannes Brahms uit zijn tweede symfonie, uitgevoerd door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nissen-Seguin.

0: bandoneonist Jean-Baptiste Henri hoorde je dat. Hoorde je met, samen met La Chiron, met Lucy Sombra van Astor Piazzolla.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

Altijd heerlijk om deze publiekslieveling weer eens te laten horen. Je hoorde Song Jin-cho. Ze speelde het tweede deel uit het beroemde pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. En ze deed dat samen met de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. En daarvoor hoorde je muziek van August Kloekhart, een deel uit zijn blaasquintet Opus 79, uitgevoerd door Les Vents Français.

Een arrangement van La Bella Cubana van José White Lafitte volgde op muziek van Johan Rosenmüller. Van hem hoorde je daarvoor zijn sonate voor drie strijkers en basso continuo nummer 4, uitgevoerd door Castello Consort. We zijn aan het einde van de opium gekomen voor vandaag. Morgen dan gaat Bijtske de Jong de fakkel van me overnemen. Ze praat met Hinde Haast, conservator fotografie van het Rijksmuseum in Amsterdam. En zij komt praten over de grote tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elske, te zien in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum op dit moment. En dan duiken we nog maar eens helemaal in het leven van Ed van der Elske ook, denk ik. Zometeen om 8 uur het zomeravondconcert. Vanavond komt dat rechtstreeks vanuit de Vazim in Nijmegen. En ook nu is Bijtske de Jong je gastvrouw. Ze loopt gewoon het hele rooster vol in de zomermaanden. Nou, dat doet ze natuurlijk heel fijn. Dus geniet ervan, zou ik zeggen. En ik wens je een fijne week nog verder toe. Tot volgende week. Doeg!

0: Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Goedenavond en welkom bij het zomeravondconcert. Vanavond vanuit Nijmegen. En specifieker nog vanuit Vasim. Dat is een oud fabrieksgebouw. Hier zat decennia lang een kunstzijde spinnerij. Stel je dus een grote fabriekshal voor, zonder podium, waar een rij stoelen neer is gezet voor het publiek en een barretje waar je wat te drinken kunt halen. En ja, het is een oud gebouw zonder airco, dus het is warm hier binnen. Sinds 2002 zit hier een werkplaats voor kunstenaars en culturele ondernemers en wordt het met een knipoog cultuurspinnerij genoemd. En hier vindt zometeen de concertplaats van Muziekzomer Gelderland, een zomerfestival in de provincie Gelderland, georganiseerd door de Nationale Jeugdorkesten. De landelijke kweekvijver voor muzikaal talent, ook wel het Jong Oranje van de orkesten genoemd. En onder deze organisatie vallen Jong Metropool, het Nationaal Jeugdorkest en Jeugdorkest Nederland. Dit festival, Muziekzomer Gelderland, biedt een mooi podium voor deze jonge talentvolle muzici. Er zijn meer dan 90 evenementen met optredens van muzikaal talent tussen de 14 en 26 jaar. Op bijzondere locaties van kastelen tot Park Hoge Veluwe, een openluchttheater, een fort en mooie tuinen. En dus in een oude kunstzijde spinnerij zoals vanavond. Hier in Vasim speelt zometeen Jeugdorkest Nederland. Dat is een symfonieorkest met getalenteerde muzici, conservatoriumstudenten, jonge professionals tussen de 14 en 20 jaar. Geselecteerd na een strenge auditie. Elke zomer en elke winter gaat het orkest op tournee. En na een intensief repetitieweekend eind mei is het orkest nu bezig met een zomertournee. Het Jeugdorkest Nederland brengt straks een programma met drie werken. Na de pauze klinkt de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz. Voor de pauze het tweede pianoconcert van Rachmaninov en een werk.

van de Nederlandse hedendaagse componist Maaike Nas. En met dat werk van Maaike Nas opent het concert zometeen. Down the Rabbit Hole heet het stuk. En het is geschreven in 2012 voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Het was het eerste grote orkestwerk dat Nas schreef. Een flinke uitdaging voor het eerst iets schrijven voor zo'n grote bezetting met zoveel mogelijkheden. En dus leverde die opdracht Nas eerst heel veel spanning en gepieker op. Maar Nas besloot toen, ik wil geen angst, ik wil avontuur. En daarop schoot haar de titel van het eerste hoofdstuk van Alice in Wonderland te binnen. Down the Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole, dat is in het Engels ook een uitdrukking voor het aangaan van een avontuur. Dat besloot ze te doen, het konijnenhol induiken en alles naar boven halen wat ze vond. En dat beeld nam ze vrij letterlijk over in haar muziek. Je hoort de eerste 4 minuten de hele tijd een dalende beweging. Je gaat als het ware steeds dieper het hol in. En na die 4 minuten komen de instrumenten op hun laagste punt. Dan valt het orkest stil en komt weer op gang met ritselend en knarsend slagwerk. Nou, het applaus is voor dirigent Jurjen Hempel. Je hoort hem dus samen met het Jeugdorkest Nederland. Met Down the Rabbit Hole van Maaike Nas.

Jeugdorkest Nederland speelde onder leiding van Jurjen Hempel live Down the Rabbit Hole. Muziek van Maaike Nas. Maaike Nas verwerkte in dit stuk trouwens de gitaarmelodie die hoort bij het begin van het Beatles nummer Lucy in the Sky with Diamonds. Een nummer dat ook verwijst naar Alice in Wonderland. Net als dus het stuk van Maaike Nas. Maar die melodie heeft Nas naar eigen zeggen platgeslagen, enorm uitgerekt, dan weer ingekrompen. Dus het is niet gek als je dat niet hebt herkend. Nou goed, er wordt hier nu een klein changement gedaan. Er komt een vleugel bij op het podium. Want pianist Natalia Milstein zal zo meteen soleren met het orkest. Milstein stond vorig jaar, net als Nicola Meeuwsen, in de finale bij de Koningin Elisabeth wedstrijd. Een van de meest prestigieuze concoursen ter wereld. Zij is een van oorsprong Franse pianist. Komt uit een familie van Russische muzici en werd op haar vierde al op pianoles gezet door haar vader. Ze treedt regelmatig op samen met haar zus, de violiste Maria Milstein. En ik zag haar ook al in het publiek zitten vanavond, dus ze is erbij. Zometeen speelt Natalia Milstein Rachmaninoff's tweede pianoconcert. En dat is een enorm uitdagend werk. Het is een werk dat Rachmaninoff schreef. Ja, ik zou kunnen zeggen dat het zijn comeback betekende na een periode van grote creatieve crisis. Hij was ingestort nadat hij waardeloze recensies kreeg op zijn eerste symfonie. En dat zorgde voor een lange, niet productieve, depressieve periode. Omdat tijd de wonden niet leek te helen, ging Rachmaninoff uiteindelijk in behandeling bij een psychiater die hem onder hypnose bracht. En deze therapie hielp Rachmaninoff uiteindelijk om zijn eigen waarde en creativiteit terug te vinden. En dat resulteerde in het componeren van zijn tweede pianoconcert. Het stuk dat dus zometeen klinkt. Die somberheid die Rachmaninoff gevoeld heeft in die periode is nog wel goed terug te horen in het stuk. De compositie begint met massieve, duistere akkoorden. Maar toch is het gaandeweg alsof de componist steeds luider en steeds zekerder zegt: hier ben ik. Deze compositie kreeg wel meteen lovende recensies na de première in 1901. Rachmaninoff ging er zelfs mee op tour door Europa en Amerika. Zoals ook het Jeugdorkest Nederland er dus nu.

ondertussen is erbij. Zometeen speelt Natalia Milstein Rachmaninoff's tweede pianoconcert. En dat is een enorm uitdagend werk. Het is een werk dat Rachmaninoff schreef. Ja, ik zou kunnen zeggen dat het zijn comeback betekende na een periode van grote creatieve crisis. Hij was ingestort nadat hij waardeloze recensies kreeg op zijn eerste symfonie. En dat zorgde voor een lange, niet productieve, depressieve periode. Omdat tijd de wonden niet leek te helen, ging Rachmaninoff uiteindelijk in behandeling bij een psychiater die hem onder hypnose bracht. En deze therapie hielp Rachmaninoff uiteindelijk om zijn eigen waarde en creativiteit terug te vinden. En dat resulteerde in het componeren van zijn tweede pianoconcert. Het stuk dat dus zometeen klinkt. Die somberheid die Rachmaninoff gevoeld heeft in die periode is nog wel goed terug te horen in het stuk. De compositie begint met massieve, duistere akkoorden. Maar toch is het gaandeweg alsof de componist steeds luider en steeds zekerder zegt: hier ben ik. Deze compositie kreeg wel meteen lovende recensies. Na de première in 1901. Rachmaninoff ging er zelfs mee op tour door Europa en Amerika. Zoals ook het Jeugdorkest Nederland er dus nu mee op tour is. Het orkest is gestemd, de vleugel staat klaar. Dus nu is het wachten totdat Natalia Milstein... Nou, ik wou zeggen het podium oploopt. Er is geen podium, maar de zaal binnenkomt. En ook Jurjen Hempel, de dirigent. Daar zijn ze. Maken een buiging. En je gaat dus luisteren naar het tweede pianoconcert van Rachmaninoff.

0: Applaus voor het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempel. En voor solist, pianiste Natalia Milstein. Live vanuit Nijmegen, vanuit Vassim. Een grote, warme, oude fabriekshal. Uit het hoofd gespeeld door Natalia Milstein. Dit pianoconcert, dit tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Zij stond in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd vorig jaar. En het orkest dat je hoorde was dus het Jeugdorkest Nederland. Een orkest voor muzikaal talent in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Nou, het publiek is erbij gaan staan. En het orkest ook. Het orkest applaudisseert mee voor de solist, voor Natalia Milstein. Er komt nog een toegift.
1: Still in Rachmaninov and play for you the Prelude in G sharp minor.

0: Natalia Milstein speelde een prelude van Rachmaninov als toegift nadat ze het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov gespeeld had samen met het Jeugdorkest Nederland. Hey, luister dus naar het concert van Festival Muziek Zomer Gelderland. Dit festival is nu een week bezig, loopt ook nog een week tot en met 8 augustus. Op verschillende locaties in de provincie Gelderland vinden concerten plaats. Concerten van en door jonge getalenteerde muzici, conservatoriumstudenten en jonge professionals. Dat festival wordt sinds 2001 georganiseerd door de Stichting Nationale Jeugdorkesten Nederland. Ja, je hoort het aan het geroezemoes. Het is nu pauze hier in Fazim in Nijmegen.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: En na de pauze speelt het orkest nog één groot werk, namelijk de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Jurjen Hempel zit inmiddels tegenover mij. Hij is al 26 jaar, sinds 2000, vaste chef-dirigent van het Jeugdorkest Nederland. Het jong oranje van de muzieksector, zo wordt het ook wel genoemd, hè?
2: Ja, dat is de mooiste bijnaam, denk ik.
0: Vertel eens even, dit is nu het voorlaatste concert. Neem me heel even mee in hoe het Jeugdorkest Nederland in zijn werk gaat. Waar begint het? Met audities, denk ik?
2: Het begint in september, inderdaad. Dan hebben we 2 weekenden audities. En dan schrijft iedereen zich in die zin heeft om mee te doen. Die denkt dat hij daar goed genoeg voor is. En dan pikken we onze muzikanten eruit. En dan hebben we vaak in eind oktober of november hebben we een weekend. Dan gaan we voor het eerst proeven wat het is. Want in een orkest spelen is niet alleen maar op die stoel gaan zitten en dan enorm je best doen. Dat is ook heel veel luisteren, heel veel weten ook van wat gebeurt er allemaal om me heen. Wat voor mensen zitten er om me heen. Nou, dat is natuurlijk, zeker in deze toch wel een kwetsbare leeftijd, niet waar? Tussen 14 en 20. Dat is allemaal super spannend. En dan tweede kerstdag, dan gaat het voor het echie. Dan gaan we 4 dagen heel hard repeteren. Dan hebben we 5 concerten. En dan en het herhaalt zich dan een soort cyclus in het voorjaar.
0: Ja, dus weer met een repetitieweekend. Dan een paar maanden niet.
2: Nee, precies. En dan krijg je natuurlijk school.
0: Ja.
2: School is belangrijker dan het jong, zeg ik altijd. Ik zeg het niet graag, maar ja, het is toch zo. Weet je. Het jong is natuurlijk wel een waanzinnig leuk iets. En in de zomer gaan we 2 weken met elkaar op pad.
0: Ja, nou daar zitten jullie nu middenin. Wat doet het meespelen met zo'n orkest nou, met deze jonge muzici?
2: Ik denk dat heel veel van die jongelui, die worden op zo'n moment bevestigd in iets wat ze vermoeden in zichzelf. Van, oh, dit is het helemaal. Of dit is het allermooiste wat ik ken, maar ik hoef niet het vak in.
0: Oh ja.
2: Ik word net zo lief.
0: Dat maak je ook
2: kunstschul
0: mee.
2: Natuurlijk. Ik zeg altijd wel van, je moet je hart volgen. Ja. Als je denkt dat je het leuk zou vinden om muziek te studeren, doe het maar. Je kan later altijd nog wel achter een bureau met de computer erop zitten. Andersom is veel ingewikkelder. Ja. Echt waar. Weet je? Dat is, want het is, ja, je moet een fijne motoriek eindeloos bijslijpen en verfijnen. En als je dat 1 keer voorbij een bepaalde leeftijd, dan is dat gewoon bijna niet meer te doen. Terwijl als je jong bent, dan vliegt het je aan.
0: Maar nou, los van dat je een idee krijgt van of dit iets voor je is of niet, wat leer je nou nog meer van orkestervaring opdoen?
2: Volgens mij is het belangrijkste dat de jongelui ervaren dat ze niet alleen zijn in hun hobby.
0: Oh ja?
2: Dat ze als enige op school met een koffer rondlopen met een instrument erin. Maar dat ze op een plek komen waar er nog 80 van die jongelui rondlopen. Die allemaal hetzelfde meemaken thuis.
0: Nou, daar zeg je ook wat. Want er was natuurlijk onlangs ook in het nieuws dat de aanwas van jonge Nederlandse muzici de afgelopen jaren op Nederlandse conservatoria enorm is afgenomen. Neem ondertussen een slokje water. En als gevolg van de bezuinigingen uiteraard, die de jaren geleden al zijn doorgevoerd, waardoor ook veel muziekscholen zijn verdwenen. Nou, je zegt nu dat ze ervaren dat ze niet alleen zijn. Hoe is het bij jullie met de aanwas van jonge Nederlandse muziek?
2: Ja, ik zeg altijd van de kwantiteit is minder, maar de kwaliteit is hoger.
0: Oh ja?
2: Ja, er komen echt muzikanten voorbij. Dan zit ik echt met verbijstering te luisteren. En dan staat iemand van 15 jaar, die speelt dan een van een mega ingewikkeld stuk van Paganini. En dat ranselt hier weg alsof het niks is. Ik blijf me daar verbazen.
0: Ja.
2: Maar je moet echt zoeken, hè? Onze orkestmanager, die moet soms echt de docenten belangstellen. Zeg, heb je nog een... Ja, want we willen wel op een hoog niveau met elkaar kunnen spelen.
0: Ja.
2: En als dan blijkt dat je nog één goede klarinet tekort komt...
0: Ja,
2: dan moet de orkestmanager op zoek naar die ene klarinet.
0: Precies.
2: En om die te overtuigen dat hij zich echt op moet geven. En dat het echt leuk is en dat het... wel tijd kost, maar heus niet zoveel tijd als dat er soms in koffiekamers op conservatoria beweerd wordt.
0: Ja. En is het nou inderdaad zo dat je, want je hebt natuurlijk nu dit 26 jaar al gedaan, dat je een flink aantal van deze muzici nu terugziet, of van de muzici dus die dat in de afgelopen 26 jaar hebben gedaan, terugziet in de Nederlandse orkesten?
2: Zeker. Ja, absoluut. Zeker. Ja, zeker. Ik denk van zo'n groep van 80, hè, wat is dat, 85 man zitten daar, dan, ja, dan gaan er sowieso 20 naar de conservatoria, 25. Nou, en van die 25 halen dan 5, 6 misschien een plek in een orkest. Hier in Nederland, of ook in het buitenland. De Freiburger Barokorkest, er zit een oud lid. Er zit in de aanvoerder van de tweede violen in Melbourne, in Sydney, is een oud concertmeester hier van het Jeugdorkest Nederland. Ze vinden hun plek wel.
0: Ja.
2: Absoluut, ze vinden hun plek. Maar in het begin is dat natuurlijk allemaal zo ongewis nog.
0: Ja.
2: Dan is het uitproberen en dan, ik vind dat geweldig inspirerend, ook voor mezelf.
0: Oh ja?
2: Want je begeleidt mensen op een bepaald proces, bij een bepaald proces, zonder dat ze het misschien zelf doorhebben. Dat je echt gewoon moet slijpen en zeggen, jongens, luister hiernaar, luister daarnaar.
0: Ja.
2: Het is niet alleen de repetitie. Ja, want ze gaan natuurlijk de repetitie. Wij repeteren 3 keer op een dag, van 9:30 tot 10:30, 's avonds. Nou, dan is het niet altijd per se om 11:00 donker en stil op de kamer.
0: Ja, nee, wat gebeurt er dan?
2: Ja, god, dan gaan ze leven. Dat is hun enige vrije tijd, is dus 's avonds na 11:00. Ja.
0: Ja. Ja, dus het is los van dat het super leerzaam is, is het ook gewoon heel gezellig voor ze.
2: Het is enorm gezellig.
0: Ja.
2: En dat is ook iets wat ze dan leren, hè, van hoe ga je om met zo'n enorme groep mensen.
0: Ja.
2: Als je thuis bent gewend bent om het enige kind te zijn, bewijzen, ja, dan is zo'n orkest, dat kan natuurlijk als een orkaan over je heen komen soms. En daar moet je mee leren omgaan.
0: Ja.
2: En dan na afloop, als we dan een paar jaar, dan gaan ze weer verder. En dan kunnen ze terugkijken op hopelijk een geweldige periode in hun leven.
0: Ja. Nou, daar gaan we zo meteen na de pauze nog van genieten. Jurjen Hempel, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Zometeen dus na de pauze Berlioz. Maar dat duurt nog eventjes, want het is nog volop pauze hier in Nijmegen. En zolang de pauze duurt, laat ik wat opnames horen nog van de solist van zo net, Natalia Milstein. Maar dan met muziek waarmee we alvast vooruitblikken naar dat werk na de pauze. Muziek van componisten die belangrijk zijn geweest voor het succes van Berlioz. Als eerste Gabriel Pianet. Deze Franse dirigent en componist was een van de belangrijkste dirigenten van zijn tijd. Hij zette regelmatig muziek van Berlioz op het programma en zorgde voor nu historische, baanbrekende opnames van de muziek van Berlioz. En Pianet was ook de eerste die Berlioz Symphonie Fantastique opnam in 1928. En deze Pianet componeerde ook... Dit zijn Natalia Milstein en haar zus, violiste Maria Milstein, met een deel uit zijn vioolsonate opus 36.

Maria Milstein en Natalia Milstein waren dat. En zij speelden het eerste deel uit de vioolsonate van Gabriel Pianet. En deze Gabriel Pianet was dus een groot pleitbezorger van de muziek van Hector Berlioz. De componist van wie we na de pauze zijn symfonie fantastiek horen. Deze Pianet zorgde voor de eerste opname van die symfonie. Welke componist ook een bijzondere band had met die symfonie fantastiek is Franz Liszt. Hij was aanwezig bij de première van die symfonie in 1830. En dat was meteen ook het begin van de vriendschap tussen Liszt en Berlioz. Die vriendschap werd al snel hecht. 3 jaar later was Liszt zelfs getuige bij het huwelijk van Berlioz. En in datzelfde jaar zou Liszt een transcriptie voor piano schrijven van die symfonie fantastiek. Van Liszt hoor je, zolang de pauze nog duurt, een van zijn Vals oubliés, gespeeld door Natalia Milstein.

En in datzelfde jaar zou Liszt een transcriptie voor piano schrijven van die Symphonie Fantastique. Van Liszt hoor je, zolang de pauze nog duurt, een van zijn Valses Oubliées, gespeeld door Natalia Milstein.

periode schreef het werk namelijk in een vlaag van totale verliefdheid op een onbereikbare actrice. En dat hoor je dus ook terug. Onbeantwoorde liefde en afwijzing staat centraal. Daar is dirigent Jurjen Hempel. En hij dirigeert dus die Symphonie Fantastique van Berlioz, het Jeugdorkest Nederland.

Dat was Natalia Milstein met een van de Vals Oubliés van Frans Liszt. Liszt was ook degene die een pianobewerking maakte van de Symphonie Fantastique van Berlioz. En dat is het werk dat zometeen live gespeeld wordt hier in Vasim in Nijmegen. Je bent vanavond live bij een concert van het Jeugdorkest Nederland. Dat speelt hier in Nijmegen als onderdeel van het festival Muziekzomer Gelderland. Na de pauze staat dus die grootste symfonie van Berlioz op het programma. Een werk uit 1830 dat in die tijd revolutionair was. Misschien wel een van de belangrijkste orkestwerken uit de 19e eeuw. Het was het eerste instrumentale werk dat nauwgezet een verhaal volgt. Het was daarmee een soort samensmelting van een symfonie en een opera. Maar dan dus zonder zang. En ook bijzonder, Berlioz haalde er een heel arsenaal instrumenten bij dat al lang in de opera, maar nog nooit in een symfonie werd gebruikt. Zoals de harp, de Engelse hoorn, de esklarinet, de ofikleïde. Moet ik zelf ook even opzoeken wat dat precies is. Een grote trom en buisklokken. En dan vroeg hij ook nog van de muzici om hun instrumenten op ongewone manieren te bespelen. In het passage moeten de violisten bijvoorbeeld met een hout van hun strijkstok, het hout van hun strijkstok, op de vioolsnaren staan. Even over het verhaal dat je terug kunt horen in de muziek. Dat is een heel persoonlijk verhaal van Berlioz zelf.

0: Applaus voor het Jeugdorkest Nederland en voor dirigent Jurjen Hempel. Je hoorde live vanuit Wassim in Nijmegen. De symfonie fantastiek van Hector Berlioz. Een lijvig werk. Een werk waarmee Berlioz ook de muziekwereld op zijn kop zette. Hier gespeeld door muzikaal talent in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Ja, en wat je nu hoort is Jurjen Hempel die verschillende orkestleden aanwijst om even te gaan staan en het applaus in ontvangst te nemen. Het zijn solisten of muzici die een solistische partij hadden in het werk van Berlioz. En het gejoel dat je hoort komt uit het orkest zelf. Die ook voor elkaar applaudisseren en joelen. Jurjen Hempel pakt de microfoon, dus dat betekent dat er nog iets gezegd wordt.
1: Gaat het nog? Het is ook niet elke dag hoor dat we concerten geven bij dit soort temperaturen. Dat is ook wel. Dat vergt niet alleen wat van het orkest, maar ook van het publiek. Gelukkig hebben we niet al te meditatieve muziek meegenomen. Dus je wordt vanzelf al wakker geschud. En al dan niet met nachtmerries straks onder een heel dun dekentje gaan slapen. Nou, dit was fantastiek. Ik bedoel maar, wat een stuk, niet waar. Ik sta er elke keer weer totaal versteld van dat Berlioz dit componeerde 3 jaar na het overlijden van Beethoven. Dan denk je van, wat zat er in die man? Een visionair en iemand die de muziek gewoon 100 jaar in de toekomst heeft weten te schoppen. Samen met Debussy en Stravinsky. De ongelooflijke pioniers van hele bijzondere muziek. We hebben nog 3 minuten. Als u denkt van, ik snak naar zoveel zuurstof. Ik laat het orkest in de steek. Doe maar. Echt. Leuker als u blijft. Want het is ontzettend. Het is een heel, vind ik, een geweldig blokje uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev. En het heet De Dans.

0: yourself. Hier ook voor elkaar applaudisseren en joelen. Jurjen Hempel pakt de microfoon, dus dat betekent dat er nog iets gezegd wordt.
1: Gaat het nog? Het is ook niet elke dag hoor dat we concerten geven bij dit soort temperaturen. Dat is ook wel. Dat vergt niet alleen wat van het orkest, maar ook van het publiek. Gelukkig hebben we niet al te meditatieve muziek meegenomen. Dus je wordt vanzelf al wakker geschud. En al dan niet met nachtmerries straks onder een heel dun dekentje gaan slapen. Nou, dit was fantastiek. Ik bedoel maar, wat een stuk, niet waar? Ik sta er elke keer weer totaal versteld van dat Berlioz dit componeerde 3 jaar na het overlijden van Beethoven. Dan denk je van, wat zat er in die man? Een visionair en iemand die de muziek gewoon 100 jaar in de toekomst heeft weten te schoppen. Samen met Debussy en Stravinsky. De ongelooflijke pioniers van de hele bijzondere muziek. We hebben nog 3 minuten. Als u denkt van, ik snak naar zoveel zuurstof, ik laat het orkest in de steek. Doe maar. Echt. Leuker als u blijft, want het is ontzettend. Het is een heel, vind ik, een geweldig blokje uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev. En het heet De Dans van de Ridders. Gaat u meezingen? Oké. Okay.
0: Dat was dus Jurjen Hempel, dirigent van de Jeugdorkest Nederland.

Ja, nog even alles geven in de hitte hier in deze oude fabriekshal in Nijmegen. Met de dans van de ridders van, uit Romeo en Julia van Prokofjev. Het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempel. Ja, en voor het Jeugdorkest Nederland zit de tournee er bijna op. Nog één concert morgenavond in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit concert is onderdeel van de Muziekzomer Gelderland. Een festival met ruim 90 evenementen binnen en buiten. En dat festival is nog niet bijna klaar. Dat duurt nog tot en met 8 augustus. Dus meer jong talent is te horen de komende dagen nog tot 8 augustus in Gelderland. Nou, terwijl het applaus hier nog even doorgaat, blik ik alvast kort vooruit op wat je morgenavond kunt horen in het zomeravondconcert. Dan komt de uitzending live vanaf de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Het BBC Scottish Symphony Orchestra speelt dan de 5e symfonie van Prokofjev. Een werk van de hedendaagse Bulgaars-Britse componist Dobrinka Tabakova. En het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. De solist in het vioolconcert is de Kirgizische violiste Alena Baeva. Hier hoor je haar alvast in delen uit, of een deeltje uit, Le Baiser de la Fée van Stravinsky. En daarna is het tijd voor Passage Late Night, dus ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Op radio en tv hoor je nu veel spotjes van de sierencampagne Een praatje maakt je dag. Ik vind het leuk. Positief vrolijk. Leuk liedje erbij. Het deed mij ook denken aan een juf op de basisschool. Zij was blijkbaar haar tijd ver vooruit. Zij had haar eigen slogan. Alleen kwam het er vaak iets pinniger uit dan haar bedoeling kon zijn. Als ik als verlegen kleuter de school binnenstapte en niet snel en verstaanbaar genoeg op haar ochtendgroet reageerde, dan zei ze, nogal pinnig, een vriendelijk woord kost niets. Tja, dan toch maar dat vrolijke deuntje anno 2026. Nu zie ik iemand staan en begroeten met een lach. Een praatje maakt je dag.

Fritz Kreisler maakte een bewerking, een arrangement van dat prachtige langzame deel uit het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninoff. Je hoorde John Henry Crawford op de cello en Victor Santiago Asuncion op de piano.

0: De Vrijplaat.
1: Morgen ga ik op vakantie. En ik heb er zin in. Ik heb lang doorgewerkt. Het is hoog tijd dat ik even de boel laat. Ertussenuit piep. En we gaan heel traditioneel naar de camping in Frankrijk. Niks mis met tradities. Als de jongens zich vermaken op de camping, dan heb ik ook een fijne vakantie. En om alvast een beetje in Franse sferen te komen, heb ik een cd'tje uit eigen collectie meegenomen. En dat heet The Rough Guide to France. Dus het is een muzikale reisgids met allerlei soorten Franse muziek. En een van die tracks is de Gypsy Swing. En Gypsy Swing, dat is een stijl die is ontstaan door de legendarische gitarist Django Reinhardt. Die speelde overigens maar met twee vingers gitaar. Die andere vingers kon hij niet meer gebruiken na een brand. En misschien heeft hij wel, doordat hij maar twee vingers kon gebruiken, een eigen stijl ontwikkeld. En die stijl kreeg navolging, niet alleen van gitaristen, maar ook van andere muzici. Bijvoorbeeld de beroemde violist Stefan Grappelli kon ook geweldig swingen op zijn viool. Maar in Nederland hebben we Tim Kliphuis. Fantastisch violist, allround musicus. Hij speelt geweldig en hij is veel meer dan alleen die Gypsy Swing. Maar dit is nog een track waarin hij samen met de gitarist Fappy Laffertin een nummer speelt. En ik ruik de lavendel al. Het heet Fleur de Lavande.

violist Tim Kliphuis samen met het Fabi Lafertin Quintet in Fleur de Lavande in die zogenaamde Gypsy Swing. Ja, en vind je Frankrijk nou te heet? Hou je helemaal niet van de zomer? En droom je stiekem al van de winter? Dan heb ik deze muziek voor je. Winterdromen van Tchaikovsky.

0: Uit de eerste symfonie, bijgenaamd Winterdromen, was dit het tweede deel, Andante Cantabile ma non tanto, gespeeld door Tonale Orkester Zürich onder leiding van Paavo Järvi. Bijna 11 uur. Ludwig van Beethoven schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven. Aan broers, vrienden, collega's, uitgevers en opdrachtgevers. Soms zijn het korte krabbeltjes, maar vaak ook uitgebreide, ja, hartstochtelijke documenten. Over alles wat het leven belangrijk maakt. Muziek en liefde en gezondheid. Maar ook vaak over geld. Je hoort de komende tijd elke avond in Passage of Late Night een brieffragment. Gelezen door acteur Leopold Witte. We zijn in 1792. Beethoven komt naar Wenen voor compositielessen bij Haydn. Tegelijkertijd krijgt hij steeds meer naam en faam als virtuoos pianist en fantasierijk improvisator. Vol zelfvertrouwen begint hij aan een reeks nieuwe composities die hij het Weense publiek wil presenteren. Hij benadert verschillende uitgevers om zijn werk te laten drukken. Het is het begin van een levenslange problematische correspondentie met uitgevers over voorwaarden, prijzen, voorschotten, fouten en correcties. Een van die uitgevers is een oude bekende van hem uit Bonn.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen. 18 juni 1794. Beste Simrock. Ik vernam dat u mijn vierhandige variaties heeft gedrukt. Of dit van plan bent. Het was me dunkt op zijn plaats geweest me daarover te raadplegen. Ik zal u het manuscript van het werk laten bezorgen. Aan de hand daarvan moet u het drukken, want ik heb diverse verbeteringen aangebracht. Het minste dat ik mag verwachten is immers dat mijn muziek zo correct mogelijk wordt gepubliceerd. Ik verwacht minstens 2 dozijn presentexemplaren van u. En ik hoop dat u ditmaal wat minder fouten maakt dan in de andere variaties, waarin een echte kanjer is geslopen. Ook ontving ik maar 1 presentexemplaar. Verdomd weinig. ...2 augustus 1794. Beste Simrock, mijn complimenten voor de drukproef, die vrij overzichtelijk en goed leesbaar is. Waarachtig, als het zo doorgaat, wordt u nog eens kampioen in het steken. Het notensteken dan. In mijn vorige brief beloofde ik u nieuwe werken te sturen. U vindt dat hooghartig van me. Om uw predicaat te logenstraffen zal ik u iets zenden wat u beslist wil publiceren. Zijn uw dochters al gegroeid? Reserveert u er maar 1 voor me, want in Bonn blijf ik vast niet lang vrijgezel.

Het vierde deel finale prestissimo uit het derde pianotrio van Beethoven, gespeeld door het Van Baarlijk trio. Ja, en ondanks dit wat moeizame begin zou uitgeverij Simrock toch van vele werken van Beethoven de eerste druk publiceren. Wil je meer brieven luisteren? Wil je ze alvast bingen? Wil je de Mozartbrieven nog eens terugluisteren? Al deze brieven zijn te vinden als podcast in de NPO Luister-app of op www.npoklassiek.nl.

0: Muziek van Christian Forshall, Renouncement. Ook gespeeld door Christian Forshall op de saxofoon, samen met de zangers van Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: Afgelopen dagen heb ik je het pianoconcert en het celloconcert van Robert Schumann laten horen. En die concerten horen wel tot het kernrepertoire van pianisten en cellisten. En dat kan niet gezegd worden van het vioolconcert van Schumann. Schumann schreef het in 1853 voor de violist Joseph Joachim, maar Joachim vond het werk ongeschikt. Hij zag in het werk sporen van de psychische gesteldheid van Schumann, die in 1854 een poging deed zijn leven te eindigen. En op voorspraak van Joachim hield Clara Schumann de partituur achter. En werd het vioolconcert tijdens het leven van Schumann dus nooit uitgevoerd. Het heeft tot 1937 geduurd voordat de wereldpremière klonk. Door de Duitse violist Kulenkampf in Berlijn. Yehudi Menuhin, de beroemde Engelse violist, was ook een warm pleitbezorger van dit concert van Schumann. Hij gaf de Amerikaanse wereldpremière. En sinds die tijd zijn er af en toe violisten die gegrepen worden door, ja, dit bijzondere vioolconcert van Schumann. Het is wat ongrijpbaar, het is ongenaakbaar, het is grillig. Dus het is in eerste instantie niet een lekker vioolconcert. Maar ik vind het ook geweldig en ik ben erg onder de indruk van een recente opname van de Nederlands violist Niek Baar. Hij is een van die pleitbezorgers van dit concert. Ik laat je het tweede en het derde deel horen. Niek Baar samen met de Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van Christoph Poppen.

het tweede en derde deel uit dat niet zo bekende, maar fascinerende vioolconcert van Robert Schumann. Hier gespeeld door Niek Baar, de Nederlandse violist, bij Deutsche Radiophilharmonie onder leiding van Christoph Poppen. Ja, morgen ga ik op vakantie en ik neem meerdere boeken mee. Ik probeer altijd een beetje af te wisselen tussen fictie en non-fictie. Af en toe een dunne page-turner er doorheen en dan weer een wat dikkere pil. En een van de boeken die ik misschien wel meeneem is Schrijven voor de Farao, 30 eeuwen oud-Egyptische literatuur. En die alleroudste teksten uit de wereldliteratuur zijn nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door Egyptoloog Hans D. Schneider. En op de eerste bladzijde staat al een fascinerende tekst waardoor ik wel gegrepen werd. Het komt van een schrijfplankje uit het jaar 1800 voor Christus, moet je nagaan, meer dan 4000 jaar oud. En het beschrijft een universeel gevoel van schrijvers die zoeken naar eigen woorden. Het komt uit de klachten van Tja Tjeperre Senep. In de vertaling van Hans Schneider klinkt dat als volgt. Had ik toch maar woorden die men nog niet kent. Originele gezegden. In een taal die nog niet eerder is gebezigd en vrij is van herhalingen. Zonder uit het verleden overgeleverde uitspraken die al door de voorouders zijn gedaan.

Liefste, ik zoek een woord, een heel nieuw woord, een woord dat niemand kent. Ik zoek een woord dat zeggen wil dat jij de liefste bent.

Memento. Met dat typische geluid van trompetist Erik Vloeiman samen met Remy van Kester op de harp. Muziek van Martin Fonsen. Daarvoor hoorde je een beroemd gedichtje voor kinderen, maar voor kinderen tot 99. Van Monique en Hans Hagen, Liefste. En daarvoor een van de epigraphantiek van Claude Debussy. Door Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Gustavo Gimeno.

blazers van het Orsino Ensemble samen met pianist Pavel Kolesnikov in het tweede deel Adagio uit het Quintet voor piano, fluit, hobo, klarinet en fagot van André Caplet. En dat brengt ons richting middernacht. De nachtmuziek is van Alexandre Borodin, zijn Notturno, het derde deel uit het tweede strijkkwartet. En daarmee wens ik je een hele goede nacht. Ik piep er even tussenuit. Tot over een paar weken.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, donderdag 30 juli. Manik Zampersen met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. De natuurbrand breidt zich daar volgens de autoriteiten ongecontroleerd uit. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.